0: कमाल करती हो।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25% naar een niveau tussen 3,75 en 4%. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen, maar ook de Hitlergroet. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: पहले
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen 3,75 en 4%. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen, maar ook de Hitlergroet. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75-4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen 3,75 en 4%. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen, maar ook de Hitlergroet. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: ओफो, ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eertmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Pro-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog, bij overwegend een bewolkte weerhemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrum-linkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En de Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En de Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet

plannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En de Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. En tot zover de headlines op Oudjana Radio.

0: vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar één rijstrook dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug 8 kilometer met een half uur oponthoud. Het wegdek is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: AMUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Knoopendijl en Wadenoijen 6 kilometer met 20 minuten vertraging.

0: Luister en stap binnen in de gouden geschiedenis van Bollywood. Van Lata Mangeshkar tot aan Atif Aslam. Ujala presenteert Greatest Voices of Bollywood. De grootste hits van 30 iconische stemmen. Samengebracht in één stijlvolle en onvergetelijke theatershow. Een avond vol tijdloze klassiekers, geliefde melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Live op het podium. Mousumi Oberoi, Shekhar Kumar en Ayan Mukherjee uit India. Samen met Boyke Datadin en Nizam Waghit Hussain. Vijf krachtige stemmen die de ziel van Bollywood laten horen. Met live muzikale begeleiding van Mumbai Beats. Van de warme klanken van viool en piano tot het meeslepende ritme van dol en tabla. Geniet van twee concertdelen met tussendoor een culinair intermezzo met heerlijke hapjes. Ontmoet na afloop de artiesten tijdens de meet and greet in de foyer. Zaterdag 19 september in de Meervaart Amsterdam. Aanvang 19:15 s'avonds. De deuren openen om 19:15. Tickets vanaf €15. Met een stadspas slechts €3,50. Maximaal 1 ticket per stadspas. Reserveer nu via meervaart.nl. Greatest Voices of Bollywood. Meer dan een concert. Een reis vol herinneringen. Een ode aan tijdloze stemmen. Wees erbij.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de één na duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eerdmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Pro-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया
12: विल जय उजाला रेडियो ook op je smartphone en tablet ontvangen ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
10: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio Kist

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Knoopendijl en Wadenooijen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar één rijstrook dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug 8 kilometer met een half uur oponthoud. Het wegdek is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaskar, mijn Malika Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio. Tu jaane hai to?

You are Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwing afgegeven vanwege zware regenval. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de een na duurst is. Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knoopendijl en Badenooien 5 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Elders op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zitten daar scheuren in het wegdek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwing afgegeven vanwege zware regenval. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de een na duurst is. Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोने में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40

0: maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Luister en stap binnen in de gouden geschiedenis van Bollywood. Van Lata Mangeshkar tot aan Atif Aslam. Ujala presenteert Greatest Voices of Bollywood. De grootste hits van 30 iconische stemmen. Samengebracht in één stijlvolle en onvergetelijke theatershow. Een avond vol tijdloze klassiekers, geliefde melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Live op het podium. Mousumi Oberoi, Shekhar Kumar en Ayan Mukherjee uit India. Samen met Boyke Datadin en Nizam Waghit Hussain. 5 krachtige stemmen die de ziel van Bollywood laten horen. Met live muzikale begeleiding van Mumbai Beats. Van de warme klanken van viool en piano tot het meeslepende ritme van dol en tabla. Geniet van 2 concertdelen met tussendoor een culinair intermezzo met heerlijke hapjes. Ontmoet na afloop de artiesten tijdens de meet and greet in de foyer. Zaterdag 19 september in de Meervaart Amsterdam. Aanvang 8:15 avonds. De deuren openen om 7:15. Tickets vanaf €15. Met een stadspas slechts €3,50. Maximaal 1 ticket per stadspas. Reserveer nu via meervaart.nl. Greatest Voices of Bollywood. Meer dan een concert. Een reis vol herinneringen. Een ode aan tijdloze stemmen. Wees erbij.
0: Zin in een heerlijke tillo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, herheri, bojo

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de ene duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नेलोंग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: R. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Opvallend is de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knopendijl en Wadenooijen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Richting de Maasvlakte op de A15 tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne, 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond ook een kwartier vertraging in 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo 5 kilometer. En daar is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

ये पतंग मेरे दिल के जाने जान। फिल्म का नाम है व्हाट्स योर राशि। मैं इन द होस्ट रोल प्रियंका चोपड़ा। Uit het jaar 2009 gaat over een jongeman die slechts 10 dagen heeft om zijn soulmate te vinden. Althans, dat zeggen de sterren, want anders kan deze man een fortuin verliezen. Dan kan hij al zijn geld verliezen. Heerlijke feel good gana, aapke liye, je hape tanjaar he. Hit gana ka mega hit gesaat. Jawel, non-stop mega hit, damaka gana gesaat.

माय नेम इज अली, सुन जरा मंजली, दिल चुरा के मेरा तो कहाँ चली। बड़ी खूबसूरत सॉन्ग, खूबसूरत गाना, afkomstig uit de actietrailer Dhoom 2. Ja, de tweede serie van deze Dhoom-serie. En in deze film hebben we in de hoofdrol Hrithik Roshan, Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan, Uday Chopra en ook de mooie Bipasha Basu. Geniet lekker van de heerlijke Ghana. Joy is wakt kampen. Hè. Degene die thuis zit of gewoon lekker in de auto. Moet je als je hekkie aapko Ghana pasant or enjoy keringen. Ik zou zeggen, geniet lekker.

तकना मिले नजरों से नजर इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आरज़े दिल भर का ja, een geweldige tijd was dat. De jaren 90 uit het jaar 1993. Filmkanaam He Ham He Rahi Pyarke. We zijn allemaal reizigers op de pad der liefde. Ja, en in de hoofdrol hadden we toen Amir Khan samen met Juhi Chawla. In deze film dus Ham He Rahi Pyarke. Ja, af en toe een jaren 90 Ghana. Maakt je toch weer een stuk vrolijker, maakt je een stuk enthousiaster en doet je weer denken aan die mooie tijd. Intussen blijven we lekker genieten van heerlijke gevarieerde Ghana's.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Zaterdag 19 september, dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Ujjalalari, Aapke Waanse, ik raad Aapke Naam. Ik Hasin raad Aapke Naam. Met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Aapko, Anahe, Diknahe, Sunnahe. En natuurlijk, geniet je van de avond op zaterdagavond in de Meervaart. Ticketaam gereserveerd via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats, Gani Walehongi, Mous Mewbroy, Sheikh Rukumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Vagidusein. Zaterdag 19 september. Kuch ticket bakirige. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een stadspas? Dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak.

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij? Door shadi honne wel hij? Ja, kiesie ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakte in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny
7: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 van Eindhoven naar Luik, daar rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen Borden en Maastricht. Over iets meer dan 20 kilometer, de vertraging is bijna 20 minuten. A15 naar Europoort, bij de afrit Oostvoorde, 6 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are Holland Hardest Radio Station.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Er staan nog wel een paar files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder staat er nog file op de N211 hoek van Holland richting Den Haag tussen Kwintsheul en Wateringseveld 2 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI. Bij Russische luchtaanvallen in de nacht van woensdag op donderdag raakt in Kiev magazijnen en een locatie vlakbij een benzinestation beschadigd. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijk sanctiepakket tegen Rusland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: The greatest voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vierin Juwelier Amsterdam. Vierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: tijden, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakt in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are your number one.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal werkende Nederlanders groeit niet meer voor het tweede jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal van 2026 waren 9,6 miljoen werkenden tussen de 15 jaar en AOW-leeftijd gelijk aan een jaar eerder. Het aantal niet-werkenden is juist toegenomen tot 8,5 miljoen mensen omdat de bevolking wel blijft groeien. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. Ook voor kinderen tot 13 jaar, waarvoor Brussel een social media verbod wil, moet die maximale schermtijd gaan gelden. Voorzitter van der Leyen en eurocommissaris Vrikune presenteerden de Kids Act vandaag in Straatsburg. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. En dan het weer nog. Vanmiddag trekt onderoverwegend bewolkte hemel vanuit het westen een zone met aaneengesloten buien over het land, waarbij het flink kan doorregenen. De temperatuur loopt voorafgaand aan die neerslag op naar 18 tot 19 graden. En tijdens een bui koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel het door Shadi honen wel het zinvol. Door DJ Afermaes op Ujala Radio. Andra Afermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You Are, omdat jij bijzonder bent.

0: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020-363-0808.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Het aantal werkende Nederlanders groeit voor het tweede jaar niet meer. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. De afgesloten rijstrook op de A15 richting de Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files, zo'n 12 kilometer. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant vanochtend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
4: You are.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag trekt onder overwegend bewolkte hemel vanuit het westen een zone met aaneengesloten buien over het land, waarbij het flink kan doorregenen. De temperatuur loopt voorafgaand aan die neerslag op naar 18 tot 19 graden. En tijdens een bui koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het aantal werkende Nederlanders groeit voor het tweede jaar niet meer. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. De afgesloten rijstrook op de A15 richting de Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files, zo'n 12 kilometer. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant vanochtend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Sunny Chair, zaterdag 19 september, Theater Meervaart met The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad mee. Lata Mangeskar, Asha Boslim, Padmashri, Mohammed Rafiq, Kishore Kumar, Mukesh. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Gam Ke Gaane, Aap Sunenge Jo Ki Laag Rahe, Mumbai Beach Ke Saath, Aur Gaane Wale Honge, Mausmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vaagje te zijn. Koop je tickets via meervaart.nl. Rang 1, €20.

0: Guru's Routine. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Premier Rob Jette wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jette vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujjala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht nu 5 kilometer file. De vertraging kan daar oplopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

Kishore Kumar आपको सुनाए एंड साथ में फॉर्म में वस्त लता मंगेशकर ऑफ आशा भोसले एक वन टू आज फिल्म झूठा कहीं का आप सुन रहे उजाला रेडियो का प्रोग्राम और वो है कॉफी चाय में द शो सोमतेन इज हियर ऑन आनंद चंद्रिका सिंह जिसके साथ हम बात करने वाले आज के समाचार के बारे में या आने वाले दिनों के बारे में ऑफ अंदर लुख्तगे ऑनवर्बर वेलकम ऑफ दिस regenachtige donderdagmiddag, Setratarik, 17 september. Ik heb program. Aap toen erin. Maar hoe luid maar hadden je? Welkom, welkom, welkom. Koffie, chai, lekker uit de jaar. Hoor jij je? Bij jij je? Want zometeen komt het nieuws. Maar we beginnen met de headlines van vandaag. De headlines van vandaag. Premier Jetten is vandaag aan zet in het belangrijkste politieke debat van het jaar. Ja. Na een eerste debatdag die pas rond half twee 's nachts eindigde, moet premier Rob Jetten vandaag uitleggen hoe zijn minderheidskabinet voldoende steun denkt te vinden voor de Prinsesdagplannen. Een vaste meerderheid is er nog altijd niet. Nederland zakt verder op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland staat nu op plaats 46 tegenover plek 43 vorig jaar en plek 28 in 2024. Kahoega. Vooral op economisch participatie blijft Nederland achter. Zorgen over oplopende wachttijden bij logopedisten. De Nederlandse Zorgautoriteit waarschuwt dat patiënten steeds langer moeten wachten op behandeling. Vooral voor kinderen kan uitstel gevolgen hebben voor taal- en spraakontwikkeling. Mausam kiezen met jaar, droge ochtend, maar vanmiddag trekt regen Nederland binnen. Het was vanmorgen wel een beetje droog. Hier en daar regende het. Maar Aatje, Sjaamke, wacht, Zjada, Baris, Honewal. Het KNMI verwacht vanuit het westen een regengebied. Het wordt ongeveer 16 tot 18 graden. Er zijn momenteel geen weerwaarschuwingen. Trump zegt dat einde oorlog met Iran mogelijk dichterbij komt, maar strijd in Jemen escaleert juist. De Houthis vallen Saoedische steden en olieinfrastructuur aan. Saudi-Arabië heeft volgens Reuters in één week honderden luchtaanvallen uitgevoerd. Brentolie noteert rond $108 per vat. Verenigde Naties onderzoekers spreken over mogelijke Amerikaanse oorlogsmisdaden in Iran en misdaden tegen de menselijkheid door Teheran. Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente voor het eerst in 3 jaar. De Federal Reserve verhoogde de beleidsrente met 0.25% naar een bandbreedte van 3,75 tot 4% om hardnekkige inflatie af te remmen. Ik heb met een beetje subjeen mangaya jaga. Ja. En Huawei. Is ook een bedrijf in China mee. Voert de chipstrijd aan met Nvidia verderop. Het Chinese technologieconcern kondigt 2 nieuwe AI-processors voor 2027 aan. Tegelijkertijd groeit internationaal de bezorgdheid over het gebruik van AI in autonome wapens en militaire besluitvorming. Welkom bij Ujala's Coffee Chai. Je had de kaart dus in headlines voor vandaag. Het is donderdag 17 september. Prinsjesdag ligt inmiddels 2 dagen achter ons. De cijfers kennen we, de plannen kennen we. De plannen. En vandaag komt eigenlijk de moeilijkste vraag. Hoe ga je ze uitvoeren en als je geen meerderheid hebt? Premier Rob Jetten is vandaag vanochtend aan zet in de Tweede Kamer. Ik heb het niet gevolgd, maar misschien heb jij gevolgd. Gisteren spraken 17 fractievoorzitters tot diep in de nacht, tot half twee sabere. Vandaag moet premier antwoord geven. En misschien is de moeilijkste vraag niet eens links of rechts, maar wie gaat dit kabinet, met wie gaat dit kabinet zaken doen? Is het links of is het rechts? Janaki rechts. Verder hebben we vanochtend opvallend nieuws over de positie van vrouwen in Nederland. We zakken opnieuw op de internationale ranglijst voor gendergelijkheid. En er zijn zorgen over de wachttijden bij logopedisten. Internationaal blijft het Midden-Oosten het zwaarste dossier. Donald Trump zegt voorzichtig dat een einde aan de oorlog met Iran dichterbij kan komen. Maar ja, deze man zegt vaker wat.

wacht nu op Anand. Hij is druk. Ja, we hebben door de week natuurlijk ook onze eigen werk. Natuurlijk. Gaan we ook hier kamer, Kerila? Kabikabie, gaan we ook hier koffietje hebben naar huis, Kerila? Kabikabie, naar huis, Kerila? Maar als het moet en als het kan. Nou ja, moet niet. Als het kan, dan zijn we er gewoon, hoor. En dit nummer is wel heel erg prachtig tijdens Coffee Chai middagshow. Even ontspannen met een slokje koffie of een slokje chai.

geweldige nummer, toch? Dil kya kare ki kab kahan kisi se pyar ho jaye. En pyar to hamesha karna chahiye. Hamesha, hamesha. Ja, altijd. Je moet er altijd voor gaan, toch? Pyar, voor pyar moet je altijd gaan. En ja, als je geluk hebt, is het jouw pyar. En je geluk naar Riga en het werkt niet. Ja, dan is het jammer natuurlijk. Maar dan ga je gewoon verder, toch? Maar als je niet gaat voor je pyar, hè? Ja, kaboliham. Dan weet je het ook niet. Kiwi, kan je zijn pyar gaan. Het wachten is op Anne Jindrika Singh, Coffee Chai, middag show mee. En natuurlijk headlines aan Soen, zoek je aanskleed. Aurauer, Konsi, Batum, kunnen wel hem met Anne, dat hoor je dan zometeen. Iganwa Ham Sojila uit de jaren 1980, toch? Jaren 80, Gigana Hegaboot, hit Ganara van Kuntjen. Music by Babla. Iganwa, als je naar dit nummer luistert, Ganon mee, ik had het baat, het Soenie, mooiste Soenie, Konji Gave Kuntjen. En wat vind jij ervan? Was toch gewoon een normaal nummer, hè? Maar zo'n kese gawe hega. Kon gana, kon bate ma hega genome. En het gaat over Saas en Sasoer.

0: कंचन गाइस जी, हम ना जैवे ससुर घर में सास ससुर के कहानी देख के बस कंचना माता जाए अपन सास ससुर लगे इंतजोर आनंद चंद्रिका सिंह
1: कहाँ जाइए
0: हम सास ससुर लगे ना महिला जाए
1: तो कहाँ जाइए तो हमें बोल कहाँ तू मांगे जाए
0: परम सुंदरी लगे जाय से किला वेल toch?
1: Ah, maar dan dat word je. Wacht even, hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: Ik moet even, even iets recht zetten hier.
0: Nou ja, toe haastig meiden, want je hebt druk vandaag. Dus we. Door Kimti tijd, John Hega, hem lok beslag kerelen.
1: Wacht. Kimti, wacht. Kimti, wacht. Ja. Ja, hamare pas.
0: Nog steeds hebben mensen die dan proberen Hindi te praten en dan met moeilijke woorden. Hey, praat gewoon normaal, Sarnami, gewoon Nederlands, weet ik veel.
1: Het is niet nodig. Het is niet nodig.
0: Is echt niet nodig, hè?
1: Nee, maar mensen denken dat ze daar daarmee
0: scoren
1: of scoren of zoiets.
0: Ja, toch? Dat ze geweldig zijn. Maar gewoon, wij zijn gewoon Surinamers. Praat gewoon Sarnami. Is echt een mooie taal. Hamlok het al wel, maar Nederlands zou je Sarnami mee. En Hindi woorden behouden. Maar het is ook leuk om naar te luisteren.
1: Maak het jezelf niet te moeilijk.
0: Te moeilijk, hè? Kijk ze waar. Goedemiddag.
1: Boy, het is niet handig, maar is het leuk. Dekker toch?
0: Ede.
1: Ab kapra pra utarek parengage. Voordat je, hè? Voordat je kunt gaan praten.
0: Hoezo een soort handa?
1: Ik vind het behoorlijk koud hoor.
0: Maar wacht, het klopt toch niet? Toen behoorlijk handa, maar toen maak ik kapra utare. Dat kan toch niet?
1: Najaar, baharwa kaparwa John Pahin le rehle.
0: Oh, ha, jaswa. Ja, nee, ja. Ja, nee.
1: Toen mag je hem eens heen, want jij jaswa's Pahin heen.
0: Na. Het is niet luchtig, luchtige onderwerpen, luchtig kapra Pahin. Ja, nee, bat jij kaart.
1: Welke luchtige onderwerpen?
0: Nou ja, Suna, ik had hem toch...
1: Ik had een heavy chijba.
0: Toen heb een heavy utaar aas. Jitna heavy is sab utaar. Jitna heavy is sab tu utaar.
1: Kon je het over toe maken? Nee, heb je iets kooi na mangen, Sune Charloid?
0: Is dat zo?
1: Laten we over die luchtige dingen praten, liever.
0: Over luchtige dingen. Dat was, kan jij ook een bericht voor de Heidi toch even hier? Ik weet niet of je het gezien hebt, maar we hebben daar niet over gesproken. Ik was school met ergens in provincie Groningen of Leeuwarden, kan ik haar. Jijke Kabel, Toertaar, deze keer, Chichu Bahadur, en schade van 100.000 euro. 14-jarig meisje, heb je niks te doen of zo?
1: Nou ja, ik snap niet hoe een klein kind van 14 jaar, het is nog een kind, zoveel schade kan veroorzaken. Dat snap ik niet.
0: Ja.
1: Arre jaar, agi lagado het, dat doet ze erbaat. Maar als je gewoon een beetje baldadig heet, nou ja, dan kun je makkelijk 100.000 overschrijden.
0: Ja.
1: Dat bedoel ik ermee.
0: Ja, ja, ja.
1: Aan schade. Maar,
0: ja.
1: Maar toekomst toerle of gewoon spoitieker, 100.000?
0: Ja.
1: Hey, is wel veel hoor.
0: Is veel.
1: Dan heb je heel veel schade veroorzaakt.
0: Dan heeft ze heel veel schade veroorzaakt.
1: Dat is niet hè?
0: Ja.
1: Maar zo'n je betiwa het naar Banmaas zoiet, ook er maak het naar Banmaas zoiet.
0: Oh, want dan ligt het aan de moeders, hè?
1: Nou ja, het zou toch kunnen. Lerken naar een kikker pauwe, maaibabke pauwe, ja toch?
0: Oh, maaibabke pauwe, ha, maaibabke pauwe, ja.
1: Dus kono betiwa het naar Banmaas zoiet, kan hij gaan, Banwa?
0: Ja.
1: 100.000 euro ke schade op een schoolpe.
0: Ja.
1: Dan hou ik mijn hart vast. Kijk, maar je wacht het naar Barma zo hier. Babu ook over hem naar wat je hebt. Babu wat.
0: Hoeft niet. Het hoeft niet aan de buitenspel. Buitenspel, hè?
1: Je weet dat vaders heel vaak buitenspel staan, toch?
0: Ja, ja. Eigenlijk mogen we niet zoveel zeggen. Want Hamlokje goed naar huis.
1: Wij moeten onze plek gewoon goed kennen.
0: Wij moeten onze plek kennen.
1: En die keten, dat is een hele keten.
0: Keten
1: en onderaan die keten zet jij, Lloyd.
0: Ja, ja, ja. Hamlok overzicht bewaren, als het maar goed gaat en zo. Hè? Maar sommige dingen, dan moeten we ver van... moeten we niet ons mee bemoeien en zo.
1: Hey boy, het is toch wat, hè?
0: Ja, dus dit was eigenlijk een beetje heavy onderwerp.
1: Er is nu een demograaf. Een hele bekende hoor, Jan Latten.
0: Demograaf kon je heen.
1: Demografiek over jaren.
0: Hoe kan demografiek kon je heen?
1: Bevolkingsopbouw. Ook erover wat jij gaat. Ja, heel vaak hoor. Ubolesunna, ik wil toch wel even de noodklok inluiden.
0: Ja.
1: Of luiden. Inluiden. Luiden in Nederland.
0: Ja.
1: Sommige dingen gaan te snel.
0: Ha.
1: Apart zwemmen, islamitische scholen, hoofddoek, bla bla bla.
0: Dus eigenlijk Ghandi Bajawi zei het, van Ghandiya Bajawi, van Soen.
1: Ghandiya Bajawi, van Thora rustig aan, het hoeft niet zo snel te gaan. Ja, dus ja. Op zich valt er wat voor te zeggen. En aan de andere kant denk je van zo, nou, als er grote groepen mensen zijn en die hebben behoefte aan bijvoorbeeld vrouwen die apart mogen zwemmen. Ja. Zeg maar wat, hè?
0: Ja.
1: Wat is daarop tegen dan?
0: Nee, niks op tegen. Ik vind het, ja,
1: het past moet kunnen. Het past misschien niet in de witte westerse traditie. Mannen en vrouwen zwemmen door elkaar. Maar als die behoefte er is.
0: Ja.
1: Waarom zou je daar niet aan voldoen? Je moet niet van alles een probleem maken.
0: Maar voor vele vrouwen is het ook misschien ook veiliger en prettiger dat ze allemaal vrouwen zijn, hè, toch? Dat zou ook kunnen, toch? Dus waarom zou dat niet kunnen?
1: Natuurlijk. Dus daarom, als die behoefte er is. Hey, kijk, er zijn allerlei kwesties waarover je kunt nadenken. Maar je moet wel genuanceerd blijven. Je kunt niet zeggen, ik kutje iets naar Manila.
0: Ah.
1: Weet je, er zijn ook rijscholen bijvoorbeeld, waar vrouwelijke instructrices, rijinstructrices, lesgeven.
0: Ha.
1: En daar gaan de vrouwen naartoe.
0: Ja.
1: Dus daar is kennelijk ook behoefte aan.
0: Ja, natuurlijk. Ik kan me voorstellen, hoor.
1: Jij en ik kunnen het raar vinden, Lloyd. Maar er zijn heel veel groepen mensen die dat prettig vinden, dat een vrouwelijke instructrice hun rijles geeft.
0: Ja,
1: toch? Ja. Hoe is het, toch?
0: Ja.
1: Maar wacht even, bij fouilleren van mensen, visitatie.
0: Ja. Ik heb liever dat een vrouw. Ik heb liever dat een vrouw mij vieert, hoor.
1: Yes, jij zeker. Maar tot een morsuba, dit hoor, als
0: een vieze. Nee. Ik heb liever dat een vrouw mij even aanraakt. Naki, wat niet, ik heb met Sjoerds huiden. Nee, toch?
1: Nou, moeilijk.
0: Kijk, daarin zeg van, joh, al dat ik best een harde arbeider, hè?
1: Ja, maar mannen worden standaard gefouilleerd door mannen.
0: Ja.
1: Dus maak jij maar geen illusies. Maar mannen die vrouwen fouilleren, dat kan echt niet, hè?
0: Nee, dat kan echt niet.
1: Dus daar zeggen we wel van, het kan niet, het mag niet. En bij sommige dingen zijn we heel verontwaardigd. Van, kijk, hoe zit het? Zo, als mensen zich prettiger bij voelen, ze doen geen vlieg kwaad.
0: Ja.
1: En die groep is groot kennelijk.
0: Ha.
1: Mag toch?
0: Ja,
1: mag toch?
0: Vind ik ook.
1: Kijk, had die gezeur hier.
0: Nee. He? Dus demografie, tani muriat, tani kraal. Misschien
1: nog wel. Boerwaai. Nee, maar hij zegt meer dingen hoor. Mooi,
0: hè?
1: Heb jij een zwemdiploma toen jij niet poude?
0: Nou, heb jij wel poude, maar ik heb mijn zwemdiploma eigen. Dat heb ik
1: niet.
0: Nee,
1: daar kun je niet zwemmen.
0: En pan, je hebt wel ultrajeilen en zo. En ik kan wel, hè? Ja, ik kan wel zwemmen, hoor. Ik kan wel zwemmen, maar mijn zwemdiploma
1: eigen.
0: Maar toen kan hij niet alleen zwemdiploma. Zijn naam is zo. Ik kan geen zwembad hegen. Kan hij zwemmen met oké? Parima, hè? Parimabad of zo.
1: Wacht even, hoe heet dat ding?
0: Ja, Parimabad. Paramaribo, Parimabad.
1: Parima?
0: Hoe is het? Ja, ik denk het Parima.
1: Zo'n soort naam heeft het, hoor.
0: Ik weet niet, hoor.
1: Parimabad,
0: denk ik.
1: Volgens mij wel.
0: Onze vaste panelleden kunnen erop reageren.
1: Maar ik kon niet zwemmen, hoor, in Suriname. Heel lang niet.
0: Ha.
1: En toen ben ik naar zo'n cursus gegaan in de zomer. Amazon. In de grote vakantie.
0: Waar?
1: In Parimabad.
0: Parimabad, hè?
1: Dus dan kon je, ik weet niet, 10 jaar heb je achter elkaar. Dan moest je elke dag gaan.
0: Ja.
1: En dan kon je afsluiten met een diploma. Maar ik heb diploma A.
0: Ja.
1: Van en Parima.
0: Parima. Dus je hebt alleen maar A. Zwemdiploma A. B, C,
1: nee,
0: na het
1: oké. Nee.
0: Maar A is meer dan voldoende. A is meer dan voldoende. Maar kijk eens, Haas. Hoe waren die zwemlerares of zwemleraar naar jou toe?
1: Volgens mij waren ze oké. Het was een echtpaar. Nee, het was een echtpaar. En ze hadden een of ander zangcontest gewonnen toen. In Suriname. Ze namen Haiga van die zangcontesten, toch?
0: Ah.
1: Je had ik ben die namen kwijt, bang.
0: Ja.
1: Bovendien, dat begreep je erover, toch?
0: Met
1: maar er was iets van Suri Pop of zoiets. Of
0: oh ja.
1: Kucheraha in elk geval. Kon je je eigen liedjes inzenden en dan kon je winnen. En zij hadden dat jaar wel een nummer begonnen.
0: Oh, oké.
1: Dus ja, en zij gaven les.
0: Nou ja, goed.
1: Was een koppeltje.
0: Ja, ik vraag me af, ki de Saramke.
1: Matapika, drape miwango, drape miwantang.
0: Oké.
1: Okay. Akoruna watrasse.
0: Ja.
1: Dat nummer.
0: Dat nummer hebben ze gezongen dus.
1: Dat nummer, leuk.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. Ik weet niet of het zwembad wat inderdaad Parima heeft. Maar ik denk dat ook Parima heeft. Hamid Janaki Parima heeft.
1: We kunnen het opzoeken, maar het is niet zo spannend.
0: Nee,
1: maar
0: we kunnen
1: batalje
0: plegen. We kunnen opnemen de batalje.
1: Toen ik in Nakana ben, automatisch had jij.
0: Zeker.
1: Spanje met trouwens eigen noodweer, hè, Lloyd?
0: Alweer?
1: Ik heb het een keer meegemaakt aan de lijve.
0: Ja.
1: Toen zat ik in.
0: Wat heb je eigenlijk niet meegemaakt?
1: Ik heb veel meegemaakt.
0: Ben met het vliegtuig gegaan.
1: Inderdaad.
0: En in Spanje heb je dit ook meegemaakt.
1: Ik heb dit echt meegemaakt in Spanje.
0: Ja.
1: Valencia.
0: Ja.
1: Een paar jaar terug hoor.
0: Ja.
1: En toen moesten we terugkomen. Dus. Gewoon hele grote hagels op de weg, hè?
0: Ja. Kijk naar Barca Barca.
1: Terwijl ik dan garam raam heb. Barca Barca, ja. Je bent niet op het soortje van Kaabhelba. Dus ochtends vroeg reed ik naar luchthaven.
0: Ja.
1: Maar ja, de vlucht kon helemaal niet vertrekken. En de volgende dag was alles, na volgende dag, ooit die noa later op de dag, sabdobgera. Een paar jaar terug is dit gebeurd.
0: Ja.
1: En vliegtuigen konden niet vertrekken, dus we stonden daar maar in die gate.
0: Is toch
1: toen moesten
0: wat,
1: we weer teruglopen.
0: Is toch wat, ja.
1: Echt waar, we hadden uren gestaan daar in de gate.
0: Ja.
1: Maar we konden niet het vliegtuig in, dus daarna moesten we weer teruglopen allemaal. Hup.
0: Ah, jeetje.
1: En dan moest je weer, ik weet niet hoeveel uren wachten. Amerijan Adhajun Bidgerauwe met je.
0: Ja.
1: Dus nu in Barcelona, voor de mensen die naar Barcelona willen gaan of naar Spanje.
0: Naja.
1: Thora se bachai kech, hè?
0: I hapta doe duch bari baat hee. Ronald Koeman ke duch bari baat hee. Ronald Koeman ke aurat, ook die hand hoge, minuutje hoge. Ze had kanker. Heel vervelend, heel naar hè, voor de familie Koeman. Maar hamloke trafse bhi kabel hee. En Ben Saunders, die zanger die ooit gewonnen had, eerste zanger nog, kan hem heggen, programma maken? Voice?
1: Ja,
0: Voice,
1: van zoiets. Een van die, ja.
0: Hij heeft zelfmoord plegen kunnen. Naar Jawan Lunda, hè, Ben Saunders.
1: Ik weet niet of hij zelfmoord heeft verpleegd, dat weet ik niet, Lloyd.
0: Ja. Dus ja, had wat problemen en dergelijke. En is hij gewoon in die sloot wat met je lager, hij niet meer doopje maar gegeven.
1: Kooi admi heiga in Sanjon Larega tegen de dood.
0: Ja.
1: Om nog een paar jaartjes bij te krijgen.
0: Zoals die vrouw van Ronald Koeman waarschijnlijk. Ja.
1: Or koi koi admi heiga jonapan jivan apne eindig krijga. Dus ja, het is soortje kebad, wat doek kebad. Inderdaad, Lloyd.
0: Ja, nee,
1: kijk, die vrouw van de echtgenote van Ronald Koeman, 65 is ze geworden,
0: ja.
1: Volgens mij.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ik heb het niet paraat helemaal, maar zij had borstkanker, heel lang al. En dat bleek dus niet opgelost te kunnen worden. Borstkanker kun je vrij goed oplossen. Maar het kwam elke keer terug, kennelijk.
0: Nee, het komt altijd weer terug, ja.
1: Dus dat ding is een... moeten daar niet lichtzinnig over doen.
0: Nee, behoorlijk vervelend, denk ik het zo.
1: En niet denken omdat de heer Hovega dat het dan normaal is. Nou, het is niet normaal.
0: Nee.
1: Het is niet leuk voor degene die het overkomt. Dus ja, we doen daar soms een beetje te makkelijk over. Te luchtig over.
0: Nederland is gezakt op de lijst van Global Gender Gap Index. We zijn van de... welke plaatsen stonden we eerst op?
1: Boy, Lloyd, toen is een bericht met de week.
0: 28 naar 46. Hoe is het zo slecht gesteld met Nederland?
1: Ik zou het echt niet weten. Ham na Chakali, ham Kushna Janila. Ik kom geheel onvoorbereid hier naartoe. En jij begint over feitjes. En Ben Saunders. En de Emino Sabi. Ik weet het niet. Mijn algemene chitupoch. Dan gaan we daar eens kiezen. Maar hele specifieke dingen zoals dit. Ik weet niet wat er is gebeurd.
0: Nee, oké.
1: Okay, nou, dus als jij het weet, mag jij het vertellen.
0: Ja. Er wordt niet echt uitgebreid iets over geschreven van waardoor het allemaal komt. Maar dan hebben we het wel een andere keer wel erover, hè? Toch?
1: Nou man, kijk je.
0: Oh, als je het ticket up to betaal ik je kontje likken toe hele waard. Ja, bij haast.
1: Nee, helemaal niks. Wat je wel moet weten.
0: Ja.
1: Kijk, Tweede Kamer met onderhandelen. Wege Aaj, Bian, komende dagen is het zo. Hè, dat er een discussie wordt gevoerd daar. Dus dat proberen partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan soms. Elkaar niet mogen. Personen die elkaar niet mogen ook, moeten deals gaan maken voor de camera. Dat gaat toch nooit werken, Lloyd?
0: Nee, dat gaat nooit werken natuurlijk. Hè?
1: Dus toen al die mensen die denken nu van, hey, a bego deal, hoja, nee. Als er deals komen, zal dat achter de gesloten deuren gemaakt worden. En zeker niet voor de bühne, zeker niet voor de camera. Want niemand gaat voor de camera een millimeter bewegen. Dus de komende dagen, het is een poppenkast, het is één grote show. Mensen nemen elkaar de maat. Links zeg maar, gaan naar links, rechts bollen rechts. Het is nooit goed, zeker als je in de oppositie bent. En de coalitie die struikelt ook over elkaar. En ze kiezen maar niet, hè, Lloyd. Ja. Ze kiezen niet. En regeren is wel iets van kiezen. Je moet wel een koers kiezen.
0: Ja.
1: Je moet wel weten, ga ik naar...
0: Links of rechts?
1: Berlijn rijden, of ga ik naar Parijs rijden, of ga ik naar Londen rijden.
0: Ja.
1: Maar als je niet kiest, dan kan je, dan ga je nergens naartoe. Ben je?
0: Nee, hoe te heen. Maar wat
1: dus je
0: denk
1: moet wel
0: je?
1: Een keuze maken van welke kant willen we opgaan als land.
0: Maar, nou,
1: en dat gebeurt niet, omdat D66 en CDA... iets anders willen dan VVD.
0: Ja.
1: En ze zitten wel met een minderheid in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer.
0: Ha.
1: Dus ja, politiek is politiek. Het is heel makkelijk te begrijpen. En het is soms ondoorgrondelijk. Maar ik verwacht dat eind van het jaar het doek valt.
0: Want het gaat heel erg moeilijk. Maar je verwacht niet dat een minderheidskabinet waar rechtspartijen staat door Jijga om hun
1: hoi
0: plannen...
1: Hoi, dat ze naar links of rechts uitwijken. Hoi,
0: ja.
1: Als hij geen keuze maakt, is het zeker een doodlopend spoor. Dus hij zal, als hij door wil blijven gaan, Rob Jetten... Dan zal hij een keuze moeten maken, of links of rechts. Maar als hij over rechts gaat,
0: ja,
1: heeft hij nog steeds geen meerderheid in de Eerste Kamer.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk... Technisch gezien, hè, zou je zeggen, hij moet voor links kiezen. Maar dan gaat VVD problemen maken.
0: Ja.
1: Dan gaat VVD zeggen van zo, nou, we gaan over links. Nee, wil ik niet.
0: Nee.
1: Laat de regering maar verklappen.
0: Ja.
1: Dus je hebt sowieso een probleem. Barka probleem.
0: Hai boy.
1: Denk je toch leuk?
0: Ja, maar misschien kunnen wij dat oplossen voor ze aan het... Jamelijke Belke, die kunnen dat proberen.
1: Nee,
0: wij zijn altijd bereid.
1: Wij zijn altijd bereid om met raad en daad erin te springen voor ons vaderland.
0: Voor ons vaderland, ja.
1: Dus dat ding vind ik wreed. Dit bericht vind ik wreed.
0: Kon bericht wel heen, hè?
1: Er is een mevrouw. Ik kan kebab het, ja, Sliedrecht.
0: Ja.
1: Sliedrecht. Sliedrecht is bij Rotterdam, toch?
0: Ja.
1: Ja. Een mevrouw van 69, ook een naam heet Esther.
0: Ha. Esther.
1: Esther zat in een verpleeghuis.
0: Ja.
1: En Esther was hulpbehoevend, want daarom zit ze in een verpleeghuis.
0: Ja, natuurlijk. Toch?
1: Op 69-jarige leeftijd. Abdikje sunewalo, ab mooi seizoenje. Esther ke parwaar jon raha, in haar geval ik op betwa, kennelijk vaak na jaat raha. O, aap een maaike dekhe, en dusar parwaar bhi na.
0: Bechari.
1: Okay. Is al heel triest, hè?
0: Ja.
1: Chahe jaise utromai haiga, of koi haiga.
0: Tuurlijk.
1: Chahe, ze leed wel aan schizofrenie, dus ze herkende mensen niet, ze was een beetje hersenbloeding, paisra, bechari. Dus ze was niet helder.
0: Ja.
1: En ze deed rare dingen, Maar dat wil niet zeggen dat je moeder niet gaat opzoeken, toch?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Chai jaise, tormaiba.
0: Tormaiba, toke dunia pelai zeggen en dan laat je moeder in de steek. Kan niet.
1: Maar
0: hè?
1: Kennelijk gingen ze niet. Maar het verpleeghuis, daarvan verwacht je wel dat zij alle bewoners goed in de gaten houden.
0: Ha.
1: Minimaal twee keer per dag hoor je contact te hebben met elke bewoner. Dat zijn gewoon richtlijnen volgens mij die er zijn. En alle verpleeghuizen zullen een klein beetje een iets andere richtlijn hebben. Maar laat ervan uitgaan dat je twee keer per dag contact moet hebben.
0: Ja.
1: Dus twee keer per dag kun je merken. Koi haiga ki na haiga. Nu hebben ze dat nagelaten. Parwaar binagel. Je verpleeghuis met kamkere ohusap nagel. En ze constateerden wel dat die mevrouw al 12 dagen niet verscheen.
0: Arre?
1: Maar niemand is een kijkje gaan nemen. Pas toen ze dus een hele opvallende, vreemde geur gingen ruiken in de gang. Toen zijn ze gaan kijken van, hé,
0: maar daar gaat geur wel aanwezig. Maar Anand, dat kan toch niet? Ik bedoel, dus, ze woont daar. En de mensen die moeten toch elke dag checken van, hé, weet je, juist, dat soort dingen.
1: Maar dat probeer ik uit te leggen. In Nederland, bij jou. Dus na i huise Asiana mee, balba. Het heeft niks met Suriname te maken. Dat is gewoon in Nederland, dat rijke Nederland.
0: Ja.
1: De lijkschouwer heeft gezegd,
0: bizar,
1: dat die mevrouw 5 tot 12 dagen dood heeft gelegen daar op de grond.
0: Dit kan toch niet?
1: Nakka prapa in Israël, Auratia. Braaksel naast haar helemaal naakt was op
0: dit
1: de grond.
0: Dit is ja.
1: In Nederland, 5 tot 12 dagen.
0: Paatje roos, ja, baren roos. Kooi nou, oké, ja, dit is niet eens een lurken. Maar het ergste is, John en de Mien, wat ik behaal, die hebben we ook niet eens opgemerkt. Dat vind ik echt.
1: Zo is het. Er is gewoon een zorgplicht. Want ja. Tuna, je bent in een verpleeghuis. Waarom ben je in een verpleeghuis?
0: Ja.
1: Je verwacht gewoon normale zorg.
0: Ja.
1: Kinderen kunnen het misschien niet aan, om wat voor reden dan ook. Hoisakega. Je partner kan het niet aan, hoisakega. Maar utor kaam, je wordt ervoor betaald.
0: Ja. Je wordt ook
1: en dan moet je dat gewoon doen. Dus. Isabcic, John, ja. John, Cic, hoe we in Nederland met denk je van, kan je ze hoi zakega? Kan je ze hoi zakega? Hier in het rijke Nederland.
0: Het is weer een boodschap aan iedereen. Je hebt dit net zo'n wel hega. Door mij, bab hega, ik word te huis met hega. Ga ze vaker opzoeken. Als je tijd hebt, direct. Na een soortje keer, behind je. En dan komt er weer niet van. Maar ga wel vaak je vader, moeder opzoeken. Want heel zin heb je... Jonaker heet je, weet je. Het klopt ook. Deze Iberdoornaker is op een maaike, zei ik, dik is. Nadat ik heel dik. Zo zijn er veel mensen die dat ook niet doen. Hè? Maar waar ik het harde weg ga te huis met... Of een beetje harde weg, ja... Hey.
1: Maar goed, doe ik je wat.
0: Ja.
1: We kennen die gevallen, Lloyd. Kan kon je bolie.
0: Ja.
1: Maar agar hoi ze ke toe thora khyalker bhi, ook op hun... Ook al zijn ze dus niet meer helemaal helder.
0: Ja.
1: Chahe het ook herken kare, na herken karega. Ook er matlab na hai ki tu na ja.
0: Ja.
1: Dus ja. Maar ja, rakam chich hovega, Lloyd.
0: Ja.
1: Ego

0: verdachte raar.
1: Ha.
0: Hij mocht bellen met de politietelefoon uit de cel.
1: Weet je wat hij heeft gedaan? Dat kan allemaal in Nederland natuurlijk.
0: In Nederland mag je bellen toch?
1: Ja, uit de cel.
0: Dan krijg je zo'n telefoon.
1: Ja,
0: dan krijg je zo'n telefoon.
1: Maar
0: hij gaf de telefoon gewoon niet terug. Hij gaf de telefoon gewoon niet terug. Dat is kooltwakje wat najaagt. Ja, in tegenstelling tot die verpleegkundige.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wacht even. Mijn toestel is nog daar.
1: Ja.
0: Waarmee hij mocht bellen.
1: Ja.
0: Dus ze gaan er naartoe. Ze zeggen, meneer, waar is het toestel? Ubelen naam naar Janil Kamba. Ze kon het nergens vinden. Die man had het in zijn achterste gestopt. Helemaal.
1: Nee. Ik nahuis ik aan het.
0: En
1: dat
0: kon
1: kan
0: niet meer uitkomen. Het kon
1: dat
0: ding
1: past
0: uitkomen.
1: Toch niet erin, zo'n ding.
0: Nou ja, ik mino sabiere. Dus 15 centimeter, geen telefoon.
1: Dit is
0: dus toen
1: toch
0: hebben
1: erg.
0: Ze hem, dit is erg. Toen hebben ze een soort van IKB. Ik Venlo bij me. Voor de mensen die denken, kan
1: oh,
0: is een beetje
1: echt serieus. Hè?
0: Jaha, Geert Wilders staan bij.
1: Ha, staan.
0: Geert Wilders staan bij
1: Balbaïe. Je zou ook zijn naam niet meer bozen, maar dat gaan we niet op de radio zeggen. Maar
0: nee,
1: had het gewoon in zijn achterste gestopt. Abdulon Jan geleden toen wel, oké, hem ook je bedoel, keer in zijn achterste gestopt.
0: Toen hebben ze mee moeten nemen, Lloyd, naar het ziekenhuis. En het is operatief. Het is operatief verwijderd. Hé. Kusch aan het hoewega, dit is waar
1: ik wil telefoon gaat in dat je dit doet, hè? Is toch erg?
0: Nee,
1: is
0: gewoon Bajati. Gewoon Bajati. Dan moet je met de kusch naar mooi bij. Die BRICS-landen zijn trouwens bij elkaar gekomen, toch?
1: Ja, BRICS-landen, daar zit Brazilië in, India in, Rusland in, China. Ik discubel eigenlijk China.
0: Brazilië, Rusland, India, China. Zuid-Afrika.
1: Zuid-Afrika, ja, ja.
0: Maar ook Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten.
1: Maar ze zijn bij elkaar gekomen voor wat?
0: Nou ja, ze proberen een groep landen bij elkaar te... Het bestaat al een hele poos hoor. Maar die BRICS wordt steeds belangrijker.
1: Ja.
0: En het Westen en Amerika, die vinden dat best wel irritant dus. Hè?
1: Ja.
0: Want dat is weer uitgebreid met Egypte, Ethiopië, Indonesië. Het zijn allemaal bijgekomen. Maar
1: wat,
0: ook...
1: wat kunnen zij doen? Wat voor macht kunnen ze hebben? Ze, wat kunnen ze doen om het Westen, zoals Europa of Amerika, dwars te liggen?
0: Nou, dat niet per se. Maar het is wel een samenwerkingsverband, toch?
1: Ja.
0: Dus je hebt ook Wit-Rusland erin, Bolivia, Kazachstan. Aan die landen denk je niet.
1: Ja.
0: Maar die zijn er ook nog, hè? Cuba,
1: ja, ja.
0: Maleisië, Nigeria, Thailand, Oeganda, Oezbekistan.
1: Maar ze kunnen dan wel samenwerken. Bepaalde dingen kunnen ze samen doen.
0: Aha. Nee, maar als je partnerlanden bent, als je met elkaar afspreekt van zo'n land, dan kun je conflicten oplossen met elkaar.
1: Aha.
0: China en India hebben bijvoorbeeld al heel lang een conflict in de grensstreek.
1: Ja.
0: Maar in plaats van dat het escaleert, kun je toch praten die dingen oplossen.
1: Ja, ja.
0: En dan zie je Modi met Xi Jinping.
1: Ja.
0: Xi Jinping.
1: Xi Jinping.
0: Xi Jinping.
1: Ja.
0: En hoe heet die andere man van Rusland?
1: Poetin.
0: Poetin. En dan zie je ze flink lachen met elkaar. Hey, natuurlijk. Ik want this one get you, Jariga. Van, hey, ik ga hoewega. Dus ze zijn bezig. De Kalinga trouwens, Europese Unie, ke John Haiga, Ursula.
1: Ursula.
0: Ursula Bolisba van Sunna, we willen associate partner, dus geassocieerd partner, geen echte directe partner, van Canada maken, van EU.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een nieuw ding, wat ze nu plotseling gevonden
1: ja,
0: hebben.
1: Ja, maar meneer Trump is wel boos daarover. Hè? Meneer Trump, dan willen we geen zaken meer met Europa gaan doen.
0: Ja, maar juist Trump heeft ervoor gezorgd dat dit soort dingen gebeuren. Hij maakt ruzie met iedereen. En met Europa en met de Europese Unie, maar ook met Canada.
1: Ja.
0: Hij wil Canada inlijven, Ubole van Sunna. Het is gewoon staat van Amerika eigenlijk. Ikontamasaba hoort gewoon bij Amerika.
1: Yeah.
0: Ja, hij verandert die leeknamen zomaar. Dus het staat allemaal kwaad bloed. Dus Canada is nu aan het zoeken, partnerships toch?
1: Ja.
0: Kijk, kan ik nou een partner mil? Ja, Europa biko jega partners. Want die oude wereldorde, die had het niet bolega, weet je. John Pahilera, met NAVO en NATO en dat soort dingen. Dat gaat allemaal gereshuffeld worden nu.
1: Ja.
0: Want er komen nieuwe partijen die belangrijk worden. En Amerika laat het een beetje afweten.
1: Anand, ik ben je heel even kwijt. Je bent er weer, denk ik. Ik ben er weer. Ja, je bent er weer, Anand. Hallo.
0: Ja, Hotahe.
1: Ja, dat komt.

0: टेलीफोन से फिर हिंदर करेगा
1: है? ये क्या होता है
0: met je betoog verder. Huh?
1: Nee, ik weet niet waar ik ben gebleven.
0: Ja, ja.
1: Hamda niet kan het zo lekker aan het
0: Canada, wel als je het wel het heet. Dus dat.
1: Ik weet niet wat er gebeurt, hoor, Lloyd. Maar de verbinding maar, is.
0: Het klein stukje, het laatste stukje zijn we kwijt. Maar voor de rest. Wat je toen betaalde, ik keer Trump kakker door Trump. Wil Canada associated partner worden van de Europese Unie? Dat gaat gebeuren.
1: Nou ja, je drijft partijen in elkaars armen.
0: Ja.
1: En dus je kunt eigenlijk niet een betere motor hebben voor dit soort samenwerkingen dan Amerika.
0: Ja.
1: Want die gekke Trump, die maakt dit soort dingen mogelijk. Ha. Dat mensen na gaan denken.
0: Ja. Nou ja, die Trump, ja. Nou ja, goed. Ja. Kabel, jij ook erbij
1: moet begonnen. Nou, maar waar is mijn koffie? Meneer, mag ik bier? Koffie aan?
0: Ja, koffie aanwezig. Ja, die sleurmoment. Hamstel, ik kon een jaar bij benauwd hebben. Maar ja, ik zie het ook inderdaad niet.
1: Maar misschien dat ding echt heel slecht. Nee, hoor. Mensen luisteren naar koffie en chai.
0: Koffie en chai.
1: Daarvoor, voor dat gesleur.
0: Gesleur voor
1: je. En dan gaat... Dat de boycott kan je ook onderdelen, wat ik het hoor. Het mooiste onderdeel op nationale radio. Ook een boel is van Ibatia Ham Radio, Pibi Batia.
0: Ook er bij jou.
1: Nou, bij Ubatia Batia Koi. Maar daarvoor iets anders.
0: Ha, bol.
1: Dus ik sprak net een vriend van me.
0: Ha.
1: De ook er ouderd vriendin. Toch? Ja. Ik wil doen over hem, Kabina Batia, Ilana Sochi.
0: Toen op een vriend ze Batia, ook er ouderd ke vriendin kebaren.
1: Ook er ouderd kebaren.
0: Ook ouderd, oké.
1: Maar waar ging het om? Over een onderwerp wat mannen eigenlijk. Helemaal niet bezighoudt. Althans, ik weet het niet. We denken niet over na. Dus we hebben het over borstkanker gehad, toch?
0: Ja.
1: Maar weet je dat sommige vrouwen ook last hebben van te grote borsten?
0: Oh.
1: Waardoor hun rugpijn gaat doen.
0: Waardoor
1: alles te veel naar voren hangt.
0: Ja.
1: En die mensen hebben er echt zwaar last
0: nee,
1: van.
0: Nee, die hebben er heel veel last van. Maar wat?
1: Dus deze mevrouw moest operatief nu, toch?
0: Ja.
1: Een verkleining krijgen.
0: Ah. En dan,
1: we staan er niet bij stil, hè, bij dit soort dingen.
0: Nee, maar Ochiwa, ja, ik kan er wel, ja, ik begrijp het wel, ja.
1: Is het gewoon biohoewega dus, dat Charlotte?
0: Nee, ja.
1: En dan kun je wel zeggen van, ja, je kunt er zelf wat aan doen, maar kennelijk niet.
0: Nee, maar ja.
1: Kennelijk kun je er niet zelf wat aan doen.
0: Nee, maar ja, als je grote borsten hebt, dan moet je dat dragen. En die vrouwen hebben meestal daar last van. Heel veel rugpijn.
1: Ja, ik weet niet hoeveel kilo's je extra hebt, weet je. Ik heb er nooit echt bij stilgestaan, maar ik werd er net mee geconfronteerd. Dan denk je, oh ja.
0: Nou.
1: Is dat iets biohoewega?
0: Ah, maar hoe zit dat om Janet hier? Het is niks nieuws voor mij.
1: Nee, ik heb ervaring met je zeggen.
0: Ja, nee, het is wel zo. Het is, ja, ik lach erom, maar het is wel zo. Het is wel heel een barca-probleem voor de vrouwen met grote borsten natuurlijk. Ja, ik kan er operatief.
1: Gaat continu mis bij mij, hoor.
0: Nee, maar wij horen je wel, hoor. Ik weet niet wat er misgaat bij jou, maar wij horen je wel.
1: Dan is het toch mijn vervelende koptelefoon.
0: Ja.
1: Krak, krok, krik, krak, krok, krik, krak.
0: Ja. Maar goed, voor die vrouwen is wel je enige cheese, hey, operatief. Kun je het laten verkleinen en dan hopelijk ben je dan van het probleem af.
1: Ik moet even kijken wat er met mijn koptelefoon weer is. Maar heeft al die dagen goed gewerkt, Lloyd?
0: Ham dan ik kaap hele koetje wel even te
1: koken. Asan weer het, hè, man?
0: Ja, ham doet ze hier namens de bestelkertie.
1: Kom.
0: Ja, en nu, ja.
1: Toen had mij wel Sunega mooi, toch?
0: Hij had ook wel mooi, Sunila.
1: Maar hij had niet een Sunila mooi, dus. Dus dat had maar koptelefoon. Maar heb hier kooi gerbala.
0: Het
1: is nou een koptelefoon. Je kunt liever een paar van eentje nemen van een paar.
0: Hamboli, toch? Als je China zegt, bestel ik er de kaartgo. Dan heb je ook misschien iets wat werkt. Oké.
1: Beweer je dat die Chinese dingen beter werken?
0: Nou ja, dat ook weer niet. Maar ja, dan heb je wel... Nou ja, maar goed.
1: Oké.
0: Maar hoe ooit heb je problemen, doe je het niet, toch?
1: Nou ja, is toch een probleem ook, hè?
0: Ja, het is zeker een probleem.
1: Dus als je zegt, kijk, kus naar kus, hij gaat, trouwens. हम गली दतरा लगे मेत करवेली अपन कैसे बोलेगा al die waardes kun je toch laten meten,
0: ja.
1: Vitamine I, U,
0: suikerwaarde, wagera wagera, dat soort dingen. Ja.
1: Ai. Cholesterol. Dat er wel met belker, ik heb het thuis toch. Kisuna, sap je gewoon, ik denk perfect, wat hoor, hoe voel je je? Hem wil je ooit zien voelen, dat is erg, mama. Maar ik weet niet of het perfect is dan.
0: Ja.
1: Dus wat ik wil zeggen eigenlijk daarmee, laat je waardes controleren.
0: Ja. Ja.
1: Laat af en toe even controleren of je, wat doe je?
0: Door suiker, door cholesterolgehalte, dat soort dingen kan je laten opmeten. En ja, bloeddruk, wagera. Is dat je een kabel? Meten kan je, dan weet je ook wat de staat van jouw lichaam is, toch?
1: Aha, dus ijzer, wie checken we je?
0: IJzer, waar?
1: हम ने नहीं हा बे और काय नहीं काम कौन कौन चीज सब अनक्रॉइस कर धड़िए सारे के
0: हाँ
1: है तो एक लव फॉर्मूलेर मांगिए बस अपने अनक्रॉइस कर दिए सब
0: चीजों हमारे तू चेक कर आज
1: Maar is toch wat, hè?
0: Ja, maar kost zoiets wat? Ik bedoel,
1: het is allemaal gratis, toch? Allemaal inbegrepen.
0: Oké, dus dan kan je één keer per jaar.
1: Genoeg, leuk.
0: En doe je één keer per jaar of zo?
1: Nou... Het plan is nu dat ik het elk half jaar ga doen.
0: Elk half jaar?
1: Op leeftijd wat jij hier, toch? Dus dan krijg je dat advies van meneer. Is het niet verstandig dat we halfjaarlijks... Ik vind dat best, joh.
0: Ja.
1: Zo, je moet even ernaartoe. Ze prikken eventjes. Het is echt een werk van niks. Dus ik doe je me niet meer hoi, ja, Chijwa. Het nou mooi dit.
0: Nee, natuurlijk. En dan als je die mogelijkheid hebt, moet je zeker gebruik van maken.
1: Maar iedereen heeft die mogelijkheid. Ha, dus alleen we maken er geen gebruik van. Dus wees niet zo lui. Word zeker. Actief. Ga een afspraak maken.
0: Direct.
1: Bolde toe mangen, je hebt een sapkoen checker. Alle waardes.
0: Hamaila janaki, ham mooi baati ki na baati ki, hama machine ya mooi kamaki na kamaa.
1: Dat er wat hamme bataa is ki sap mooi hai ga ya. Hamme chai oké bataawe ki na ik voel me wel lekker of niet lekker. Die dokter vertelt aan mij van, meneer, alles ziet er helemaal tip-top.
0: Alles is tip-top, dus je kan even een half jaar vooruit.
1: Zoiets.
0: Ja.
1: Dus die bia, hè?
0: Bia wat?
1: Over die bia, dus gisteren sprak ik met
0: Sudhir. Ja.
1: En hamna, oh ja, ik weet wel wat de reden was, want hij had een bia in de familie.
0: Ja.
1: Dus ik vroeg hem of het de ouderwetse bia was of niet. Nou ja, dus dan ga je helemaal los, toch? Dan ga je praten over... Pahile ke bia ka isa raar, isa het ke bia. Ego nota.
0: Ja.
1: Pahile ke nota to ke khyaal hoi ga loit.
0: Ja.
1: Heer din ke baad, Surinaam ke baad, laat to daar beginnen.
0: Ja.
1: Maar later ook in Nederland. Ha. Kwam je als familie bij elkaar, of vriendengroep, of kennissengroep.
0: Ja.
1: Iedereen herkent het wel. En dan ging je samen kohora snijden. Alu chile.
0: Ja.
1: Super gezellig was dat.
0: Gezellig, ja.
1: He?
0: Was heel gezellig, ja.
1: Alleen je had wel mensen nodig die dat wilden doen. Anders stond je er alleen voor.
0: Ja.
1: Maar het systeem werkte wel.
0: Ha.
1: Mensen gingen elkaar helpen.
0: Ja.
1: Dus pahile aise hovatra. Dus mannen gingen dan bij elkaar zitten. Die vrouwen deden andere dingen vaak. En mannen gingen dan schillen. Was super leuk, echt waar.
0: Ja, zeker.
1: Die mensen die dat meegemaakt hebben. Jullie hebben echt een gouden tijd meegemaakt.
0: Zeker.
1: Ooi met Tori, hoewe,
0: Het was een happening. Een haptabharse. Maar je bent begon meteen met eten. Maar pahile tintia banavata, zo'n toch?
1: Aage tintia. Tintia
0: en dan versieren en dan...
1: Oh, echt zo'n... Ha, dan kan je met frigipapier dat versieren. Maar die Maro bijvoorbeeld, hè?
0: Hey.
1: Die Maro wordt nu gehuurd, toch? Altijd, bijna altijd. Maar pahile hem ook Maro banavata rehli.
0: Ja.
1: तब मारो बनावे के बाद मारो हिलावत रही ली हम लोग एंड पे भी दोस ऑल दी थिंग वेर द दर अफहाल्ड एंड दी नौ जोन अल्लाह बराती लोगन दी नेम दी नाम दी स्पेल ओक मे हिल्स अस फर्सीरिंग
0: या
1: Dus tegenwoordig gebeurt dat allemaal niet, hè, Lloyd?
0: Nee, ja.
1: Want die Maro wordt gehuurd om een kontje toe hielen. Ja. Symbolisch. Symbolisch wordt er gehilaan, hè?
0: Nee. Maar ja, we leven ook in een andere tijd, hè? Dus pijnlijk, dus er Jamana raha. Dus er Jamana hega.
1: Dus tegenwoordig het gemak dient de mens. Je hebt een cateringbedrijf die je inschakelt.
0: Ja.
1: Die komt daar, je hebt geen enkele babaal. Alles is geregeld.
0: Precies, kabel, dus er koiker, hè? En jij hoeft alleen maar naar de kapper te gaan op een. Nagels kerwijs een keertje, herk kerwijs een keer. En mooi kaprakkien een keer. En dan kom je gewoon feesten. Want dat is wat gebeurt.
1: Mousi, Pua, Nani, Aji. Die gaan tegenwoordig maar één ding, hè, Lloyd. ze zijn 3 maanden bezig met Kon Kapra Pahinabe. En ze zijn 3 maanden bezig. Kan je ze Barwa maar
0: Maar Barwa is ze belangrijk.
1: Maar niemand denkt meer. Kan je ze Barabana gooien? Kan je ze roti billen gooien? Nee, we hebben andere zorgen gekregen.
0: Ja.
1: Dus die zorgen zijn niet minder geworden. Maar zijn
0: luxe zorgen geworden.
1: Ai boy, het is allemaal veranderd.
0: Ja, ja, ja. Maar
1: vroeger kwam abitalik hovega toras. Maar het gaat wel minder worden. Vroeger, kijk je wat Dulha Parchatriem loopt, toch? Nee, Sapre, Dulha Sapre.
0: Dulha Sapre, en dan heb je Nachania.
1: Abbe Hovega.
0: Gelukkig, ja.
1: Maar dire, hoe denk je, kan die Hojaiga loopt? Dus die dingen zijn juist leuk om mee te maken.
0: Zeker.
1: Baraat, ai, toeter, kari, jahanamak, toeter, kari, gewoon toeter, hoiga, pup.
0: Dus
1: ja, dat maakte het wel heel mooi, vond ik.
0: Ja.
1: En tegenwoordig is het gewoon, er is een dansfeest.
0: Ja.
1: Een soort receptie noemen ze dat dan.
0: Ja.
1: Dan komt er een band en dan wordt er gedanst en klaar.
0: Ja, het is meer feesten, hè?
1: Het is wel leuk. Carrière, vooral carrière, zo ne valo.
0: Ja.
1: Maar het is niet meer vergelijkbaar met hoe het vroeger was.
0: Nee. Maar doe la partie, je bent ook hoor, toch?
1: Ja, Abbehovega, Jabarat AW wel.
0: Ja, maar om dat ding te maken, Lolina of zoiets, dat maken ze toch wel nog steeds? Of ook een cabaret kino in een hekkenhompe?
1: Nee. De Dulha Parchaiga, dan maken ze dat wel. Maar meestal heb je nauw toch?
0: Nauwa.
1: Dus nauw die nauw bereidt het voor. Dus Abbehovega, Hamnabolila Nahovega, maar steeds Kamtihovega.
0: Ja.
1: Alleen de vorm die we vroeger hadden, die saamhorigheid.
0: Nee, dat is voorbij.
1: Samen met elkaar oplossen.
0: Helemaal voorbij.
1: Dat is echt vervlogen tijden.
0: Ha.
1: Ook Kabina Lorkaiga, biertje.
0: En nu het koffiemoment.
1: Oh ja.
0: Toch?
1: Ja, wacht.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Ja, het was een hele lange sloep. Je hebt er heel lang op gewacht op die koffie. Ja, Jume. 19 september, dan is het zover. The Greatest Voices of Bollywood met Ayaan Mukherjee, Maus Milberoy, Shekhar Kumar. En we hebben natuurlijk ook Nizam Wagidzijn, Boyke Datadien. En er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Heer Nahega, doe op netakelen op meervaart.nl. Dus en heb jij een stadspas? Mensen, heb je een stadspas? Dan kost jouw kaartje maar per stadspas €3,50. En ik kan go kursi baki regen. Maar voor de rest is het in een barrelhega. Er zijn nog wat plekken beschikbaar. Doe op netakelen. Kom met familie 19 september, zaterdagavond in de Meervaart. Het wordt een mooie, prachtige avond. Toch, Janen?
1: Ja, zo is het. Ik zie dat Shekhar Kumar, die heeft me net een bericht gestuurd. Toen maar zoenen.
0: Ha, bol. Direct zoenen.
1: Wacht even.
0: Dan horen de mensen meteen Kikon bericht. Partij. Hopelijk is het al een nette bericht, hè? Toch een partij zeker.
2: Hi, hello. Namaste, Shastriyakaal. Assalamu alaikum. Mijn hoe Shekhar Kumar. Aanstaande zaterdag 19 september. Meervaart, Amsterdam. Greatest Voice of Bollywood. Ik ben ook daar, mij bij wapen hoe. Bhaiyo, apne jitne bhi family hai, dost hai, jitne bhi jo bhi hai, aap unko leke aaiye aur suniye. Ye program bahut hi alag hai, kyunki Ujala jab bhi program karta hai, to usme kuch na kuch alag hi kuch rehta hai. To main aapke samne ek mukhda dikha sunaunga aapko. Aapko please टेलीफोन करके भाई आनंद को बताना है कि कौन से सिंगर ने इसको गाया था. सुनिए.

0: ये आपको बताना है भाई आनंद को। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम
1: वालेकुम। नाउ hey Anand,
2: ik weet niet wat die man gezongen heeft.
1: Ik weet ook niet wat hij gezongen heeft. Maar mensen, vertellen jullie ons via 020-363-0808, dus 020-363-0808. Kon Ghana, welk couplet van
2: Kon Ghana? Shekhar
1: Kumar Guys. Ik weet het niet hoor.
2: Ik ook niet hoor. Ham Kabina zo'n liedje, Jwaier.
1: Ham Kabina zo'n liedje. Malum, ik zou het niet weten. Maar het wordt een mooie avond met Mumbai Beach, zaterdagavond. Dus toen een keer oude periga, dikke periga, zoenige periga. En je zit lekker op een mooi koersje toe bij je. Kijk maar zelf op meervaart.nl. Konja gaat bakken hier. Maar het is bijna uitverkocht.
2: Toekijker fan, wat hij looit.
1: Ham Bati fan eigenlijk van Shekhar Kumar. Shekhar Kumar en niet. Dan waar je te zijn.
2: Hoe doe je ook even zo wat, hè?
1: Okay, en Mousmi okay. Ook, hoor. Mousmi ook, hoor. Dus, maar deze twee vind ik... met name Shekhar Kumar. Om Shekhar Kumar op gaan hega. Hoe na taken het tekst weg, of wat dan ook. Om na iPad per taken tekst. Hoe gewoon uit het hoofd gaan. Of wie ga ik heb hier naadje. Dus die man is ook een performer, hè?
2: Zo is dat. Maar weet je wie ook een entertainer is?
1: Hakon Hege, kijk hier.
2: Ayan Mukherjee.
1: Ik heb hem nog nooit meegemaakt, dus dat gaan we zaterdag
2: dus
1: meemaken.
2: Daarom, mensen moeten dat komen meemaken. Die man is echt een entertainer. Jongeman. India's Eba. De manier waarop hij een show geeft, is echt om te smullen.
1: Ja?
2: Super, super leuk, super gaaf. En Boyke natuurlijk, Boyke Datadin. Ik dam serieus hoe gaan we gaan boyken na de keer
1: gaan ze Jamal Bosna gaan we gaan maar wel mooi
2: niet, hè? Ja die man Jabbar gaan ja, en natuurlijk Mousmi en Shekhar en Nizam. Nou, het wordt geweldig Lloyd.
1: Ja.
2: Dus trouwens ik ook bericht aan mijn Mila Lega.
1: Het kon bericht ook aan Mila
2: erbij hoor.
1: Pak mij even erbij.
2: Ik ga Jonki. Ik ga Jonki bolletje wat
1: de Jonki.
2: Likjes bij Jonki.
1: Ja.
2: Maar de jonge vrouwen kunnen geen roti maken. Ze kunnen geen barra maken en ze willen het ook niet.
1: Dus dan hebben we verplogen. Nee, maar dan is het een probleem. Het probleem hebben de ouders. Die hebben het niet overgedragen. Nazi kele bart op een lurkenke van zoen. Tolonketje henga, zieke roti banake, barra banake.
2: Het probleem ligt bij de vrouwen, punt.
1: Oh!
2: Is heb iets aurat gehad met haar.
1: Aurat gehad. Hamlo gehad met haar. Als die vrouwen dat niet gedaan hebben, ja. Nou ja.
2: Mannen kunnen alleen maar praten. Ze kunnen niks.
1: Nee, dus vrouwen...
2: Aurat logan hardam samharis basabia. Die vrouwen willen dat niet meer.
1: Ja.
2: Ze kunnen het ook niet meer.
1: Ja.
2: Hoeveel jonge vrouwen kunnen nog roti maken, Lloyd?
1: Bahut kamti. En ik vind dat jammer, hoor. Want,
2: Hoeveel jonge vrouwen kunnen bara maken?
1: Ik zoek juist een vrouw die lekkere bara en roti kan maken. Maar kamt...
2: Hamme hai go tor khati. Machina ke ba wel bichari.
1: Dus vrouwen, wie de schoen past, trek hem aan. Dus trek het je zeker aan. Ki tulong napen, larken kies ik helemaal bij roti banake, bar banake.
2: Tulong
1: is schuldba. Anand, dankjewel. Ja, de kaap is een hee. Koffie, chai, middagshow. Met Anand Chandrika Singh. Or mij, Lloyd Mahabir. Kisat, Abne, je programma kan hee. Vanmiddag om 5 uur wordt het, 5 uur wordt het herhaald. En vanavond om Kunnen Rieben, half 11 herhaal keer zat. Koffie, chai, middagshow. Een fijne middag. Mooi zijn hee. En let op jezelf. Oude meripaas, ouwe. Nag habrao.

Oh, wacht, je bent kei doen. Je bent helemaal bijgepraat vandaag. Aartse Brespetuaar en Zaterdag, ik zet nog een keer met het nieuws van vandaag. En vandaag praten ze in Den Haag waarschijnlijk nog uren, kanten, betjaga, over geld, belastingen, migratie, wonen, zorg en vooral wie met wie wil samenwerken. Maar wij eindigen vandaag iets eenvoudiger. Je hoeft niet iedere discussie te winnen. Je hoeft niet overal op te reageren. Na. En je hoeft ook niet ieder probleem vandaag op te lossen. Soms is het genoeg om te weten, hè? Dit verdient mijn energie. En dat niet. Dus koffie erbij, chai erbij en muziek erbij en Ujala Radio doorstaat. En laat Den Haag vandaag maar even voor zijn eigen hoofdpijn zorgen.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke Diepvries cassave. Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Boyo en

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Wierin Juwelier Amsterdam. Wierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Premier Rob Jette wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jette vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
10: Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten Du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aap Se Baatkeringer. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer hè.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Salam, namaste, dosto. Welkom bij Ujala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen, daar staat het nu stil tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Charloos en IJsselmonde, 4 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk, daar zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio.
2: Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Veel vertraging leveren de files nu nog niet op. Op de A12 richting Oberhausen, daar staat wel een wat langere file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. De vertraging is daar nu iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kal aaj aur kal, Ujala Radio har ek pal.
3: Ye hai Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar shaam tak, 24 ghante sirf. आपके लिए

0: Matatema.
1: You are. Ujala Radio Headlines. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venray in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. De politie van Colombia arresteerde een man uit Venezuela in Salento wegens betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd 6 dagen na haar verdwijning in een meer gevonden.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

de Rijn, Shrek, Hoshaan, Sonnigum en nog veel meer. Gani Walake, Gani Afsoenige, Lare He, Ujalaapke Waaste, The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Ticket gedaan. Koestiket baakje regen. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Check op meervaart.nl. Inloop vanaf 7 uur. Meervaarttheater mee. Zaterdag 19 september. Binnenkort jarig door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaagst aap deze te heet. Pandra vermaagst voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
5: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Everdingen doe je echt 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Ujana Radio, Satse Barkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl उजाला रेडियो
3: आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. Netbeheerder TenneT noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Everdingen doe je echt 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september kon je Jabba Jabba's concert horen.

Namaste. De greatest voices of Bollywood met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Toke oude kipperi, toke soenie kipperi, toke dikke kipperi. Mumbai Beach Kazaar met 5 krachtige stemmen. Mousy Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee. Boyke dat het die Nizam Wagito zijn. Aurie Logani wil een aapje waste. Met heel veel passie aapje waste. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten via meervaart.nl. Toe Jaldikar.

In een heerlijke Tillo, Heer, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heer. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heer, Bojo en

Combe Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33 of stuur

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNPVAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
5: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelofarensveen en Ypenburg 19 kilometer en 25 minuten vertraging. Van ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 Gorkum-Utrecht zorgt tussen Noorderloos en Everdingen voor 10 minuten vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Jehe Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar sham tak, 24 ghante sirf aapke liye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. Netbeheerder TenneT noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 560 kilometer file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Zorgen de werkzaamheden weer voor vertraging. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest doe je er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. En een ongeluk op de A4 richting Rotterdam zorgt voor 3 kwartier vertraging. Tussen Roelewarensveen en Rijswijk. De weg is wel weer vrij. Dan de A58 Breda-Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos een kwartier vertraging door een ongeval. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
2: Luister en stap binnen in de gouden geschiedenis van Bollywood. Van Lata Mangeshkar tot aan Atif Aslam. Ujala presenteert Greatest Voices of Bollywood. De grootste hits van 30 iconische stemmen. Samengebracht in één stijlvolle en onvergetelijke theatershow. Een avond vol tijdloze klassiekers. Geliefde melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Live op het podium. Mushumi Oberoi, Shekhar Kumar en Ayan Mukherjee uit India. Samen met Boyke Datadin en Nizam Waghit Hussain. Vijf krachtige stemmen die de ziel van Bollywood laten horen. Met live muzikale begeleiding van Mumbai Beats. Van de warme klanken van viool en piano tot het meeslepende ritme van dol en tabla. Geniet van twee concertdelen met tussendoor een culinair intermezzo met heerlijke hapjes. Ontmoet na afloop de artiesten tijdens de meet and greet in de foyer. Zaterdag 19 september in de Meervaart Amsterdam. Aanvang 19:15. De deuren openen om 19:15. Tickets vanaf

0: 15 euro. Met een stadspas slechts €3,50. Maximaal 1 ticket per stadspas. Reserveer nu via meervaart.nl. Greatest Voices of Bollywood. Meer dan een concert. Een reis vol herinneringen. Een ode aan tijdloze stemmen. Wees erbij.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
10: Radio. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNPVAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
12: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
13: Ujala Radio. Dees bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Dees bhar mein Ujala Radio. The grootste, the keihard, the best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya.
14: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging door werkzaamheden. A4 naar Amsterdam, tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein een half uur extra door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk Plaspoepolder 3 kwartier vertraging. Ook dat komt door een ongeluk en ook hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

Kishore Kumar aapko sunaye and saath mein volgens mij was het Lata Mangeshkar of Asha Bhosle, een van die twee. Uit de film Jhoota Kahin Ka, aap sun rahe Ujala Radio ka program aur woh hai Coffee Chai Middag Show. Zometeen is hier dan Anand Chandrika Singh, jiske saath hum baat karne wale hain aaj ke sabse chaar ke bare mein ya aane wale dino ke bare mein of andere luchtige onderwerpen. Welkom op deze regenachtige donderdagmiddag, Setratarik 17 september. Ik heb programma. Aapsoenerheim, maar hoe luidt me hadden? Welkom, welkom, welkom. Koffie, chai, lekker uit de jaar. Hoi jij je, bij jij je, want zometeen komt het nieuws. Maar we beginnen met de headlines van vandaag, de headlines van vandaag. Premier Jetten is vandaag aan zet in het belangrijkste politieke debat van het jaar. Na een eerste debatdag die pas rond half twee 's nachts eindigde, moet premier Rob Jetten vandaag uitleggen hoe zijn minderheidskabinet voldoende steun denkt te vinden voor de Prinsesdagplannen. Een vaste meerderheid is er nog altijd niet. Nederland zakt verder op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland staat nu op plaats 46 tegenover plek 43 vorig jaar en plek 28 in 2024. Kahoega. Vooral op economisch participatie blijft Nederland achter. Zorgen over oplopende wachttijden bij logopedisten. De Nederlandse Zorgautoriteit waarschuwt dat patiënten steeds langer moeten wachten op behandeling. Vooral voor kinderen kan uitstel gevolgen hebben voor taal- en spraakontwikkeling. Mausam kiezen met jaar, droge ochtend, maar vanmiddag trekt regen Nederland binnen. Ja, het was vanmorgen wel een beetje droog. Hier en daar regende het. Maar Aatje, Sjaamke weg, Zjada Bari wel. Het KNMI verwacht vanuit het westen een regengebied. Het wordt ongeveer 16 tot 18 graden. Er zijn momenteel geen weerwaarschuwingen. Trump zegt dat einde oorlog met Iran mogelijk dichterbij komt, maar strijd in Jemen escaleert juist. De Houthis vallen Saoedische steden en olieinfrastructuur aan. Saudi-Arabië heeft volgens Reuters in één week honderden luchtaanvallen uitgevoerd. Brentolie noteert rond $108 per vat. Verenigde Naties onderzoekers spreken over mogelijke Amerikaanse oorlogsmisdaden in Iran en misdaden tegen de menselijkheid door Teheran. Amerikaanse centrale bank verhoogt rente voor het eerst in 3 jaar. De Federal Reserve verhoogde de beleidsrente met 0,25 procentpunt naar een bandbreedte van 3,75 tot 4% om hardnekkige inflatie af te remmen. Ik heb met een beetje subtiel hangen, ja. Ja. En Huawei. Is ook een bedrijf in China mee. Voert de chipstrijd aan met Nvidia verderop. Het Chinese technologieconcern kondigt 2 nieuwe AI-processors voor 2027 aan. Tegelijkertijd groeit internationaal de bezorgdheid over het gebruik van AI in autonome wapens en militaire besluitvorming. Welkom bij Ujala's Coffee Chai. Je had de kaart dus in headlines voor vandaag. Het is donderdag 17 september. Prinsjesdag ligt inmiddels 2 dagen achter ons. De cijfers kennen we, de plannen kennen we. De plannen. En vandaag komt eigenlijk de moeilijkste vraag. Hoe ga je ze uitvoeren en als je geen meerderheid hebt? Premier Rob Jetten is vandaag vanochtend aan zet in de Tweede Kamer. Ik heb het niet gevolgd, maar misschien heb jij gevolgd. Gisteren spraken 17 fractievoorzitters tot diep in de nacht, tot half twee sabiren. Vandaag moet premier antwoord geven. En misschien is de moeilijkste vraag niet eens links of rechts, maar wie gaat dit kabinet, met wie gaat dit kabinet zaken doen? Is het links of is het rechts? Janaki rechts. Verder hebben we vanochtend opvallend nieuws over de positie van vrouwen in Nederland. We zakken opnieuw op de internationale ranglijst voor gendergelijkheid. En er zijn zorgen over de wachttijden bij logopedisten. Internationaal blijft het Midden-Oosten het zwaarste dossier. Donald Trump zegt voorzichtig dat een einde aan de oorlog met Iran dichterbij kan komen. Maar ja, deze man zegt vaker wat.

wacht nu op Arnend. Hij is druk. Ja, we hebben door de week natuurlijk ook onze eigen werk. Natuurlijk gaan we ook hier kamer, Kerila. Kabikabi gaan we ook hier koffietje naar beneden, Kerila. Kabikabi naar beneden, Kerila. Maar als het moet en als het kan. Nou ja, moet niet. Als het kan, dan zijn we er gewoon, hoor. En dit nummer is wel heel erg prachtig tijdens Coffee Chai middagshow. Even ontspannen met een slokje koffie of een slokje chai. Heerlijk, toch?

geweldige nummer, toch? Dil kya kare ki kab kaha kisi se pyar ho jaye. En pyar to hamesha karna chahiye. Hamesha, hamesha. Ja, altijd. Je moet er altijd voor gaan, toch? Pyar, voor pyar moet je altijd gaan. En ja, als je geluk hebt, is het jouw pyar. En je geluk naar Higa en het werkt niet, ja, dan is het jammer natuurlijk. Maar dan ga je gewoon verder, toch? Maar als je niet gaat voor je pyar, hè? Ja, kaboliham. Dan weet je het ook niet, Kiwi. Dan kan je zijn pyar halen. Het wachten is op Anetje in de kazin, koffie, chai, middag, show mee. En natuurlijk headlines aan Soen, zoek je geen aanskleed. Al rauw, kon, si, baatum, kunnen wel hem met Anet, dat hoor je dan zometeen. Iganwa ham Sojila uit de jaren 1980, toch? Jaren 80, Kigara Hegaboot, hit Ganara van Kunchen. Music by Babla. Iganwa, als je naar dit nummer luistert, Ganon me ikatakat baat he Soenie, mooiste Soenie, konji gaaf he Kunchen. En wat vind jij ervan? Was toch gewoon een normaal nummer, hè? Maar zo'n kun kese gaan we gaan. Kon gana, kon baat in mijn heen genomen. En het gaat over Saas en Sasoer.

0: कंचन गायसन जी, हम ना जेबे ससुर घर में, सास ससुर के कहानी देख के बस कंचना माता जाए अपन सास ससुर लगे। आनंद चंद्रिका सिंह
1: कहाँ जाइए,
0: हम सास ससुर लगे ना मांगला जाए
1: तो कहाँ जाइए, तो हमें बोल कहाँ तू मांगे जाए।
0: परम सुंदरी लगे जैसे कि लगा तो
1: हाँ, maar dan dat wordt je. Wacht even, Lloyd.
0: Ja.
1: Ik moet even.
0: Ja.
1: Even iets rechtzetten hier.
0: Nou ja, toe haastig, meiden. Want je hebt druk vandaag. Dus we. Door Kimti. Door Kimti tijd, John Hega, hem ook beslag, Karila.
1: Wacht. Kimti, wacht.
0: Kimti, wacht.
1: Ja. Ja, maar pas.
0: Nog steeds hebben mensen die dan proberen Hindi te praten en dan met moeilijke woorden. Hey, praat gewoon normaal, Suriname, gewoon Nederlands, weet ik veel.
1: Het is niet nodig. Het is niet nodig.
0: Is echt niet nodig, hè?
1: Nee, maar mensen denken dat ze daar daarmee kunnen scoren of zoiets.
0: Ja, dat ze geweldig zijn.
1: Maar
0: gewoon, wij zijn gewoon Surinamers. Praat gewoon Suriname. Is echt een mooie taal. Hamelijk het wel, maar Nederlands zou je Suriname mee. En Hindi woorden behouden. Maar het is ook leuk om naar te luisteren.
1: Maak het jezelf niet te moeilijk.
0: Te moeilijk, hè? Kessewaarde, kessewaarde, kessewaarde.
1: Onnodig.
0: Goedemiddag.
1: Mooi. Het is ठंडा मारी से लोई देखे तो
0: एदे
1: अब कपड़ा अपना उतारे पड़ेंगे आगे voordat je kunt gaan praten. Ik vind het behoorlijk koud hoor.
0: Maar wacht, het klopt toch niet? Toen behoorlijk ठंडा मारा तू मैं कपड़ा उतारे, dat kan toch niet?
1: Nou ja, maar hoe ik kaparwa John Pahin le rehle.
0: Oh, ha, jaswa. Ja, nee, ja. Ja, nee.
1: Toen mag je hem eens zeggen, wat jij jaswa Pahin heen.
0: Nee. Het is niet luchtig, luchtige onderwerpen, luchtig kapra Pahin. Eentje heen bij jou, die hij kaart.
1: Welke luchtige onderwerpen?
0: Nou ja, Suna, ik had hem toch...
1: Ik had een heavy chijba.
0: Toen heb een heavy utaar, aas. Jitna heavy is sab utaar. Jitna heavy is sab tu utaar.
1: Kon je over toe maken? Nee, heavy chijs kon je niet mangen, Sune Chaloid.
0: Is dat zo?
1: Laten we over die luchtige dingen praten, liever.
0: Over luchtige dingen. Dat was, kan jij me ook bericht voor hij die het ook even hier. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar we hebben daar niet over gesproken. Ik was school met ergens in provincie Groningen of Leeuwarden, kan ik haar. Jij kijk, kabel, toert daar, deze keer, chijs, behaden, en schade van 100.000 euro. 14-jarig meisje, heb je niks te doen of zo?
1: Nou ja, ik snap niet hoe een klein kind van 14 jaar, het is nog een kind, zoveel schade kan veroorzaken. Dat snap ik niet.
0: Ja.
1: Een jaar agi lagado het, dat doet ze erbaat. Maar als je gewoon een beetje baldadig heet, nou ja, dan kun je makkelijk 100.000 overschrijden.
0: Ja.
1: Dat bedoel ik ermee.
0: Ja, ja, ja.
1: Aan schade. Maar,
0: ja.
1: Maar toekomst toerle of gewoon spoitieker, 100.000?
0: Ja.
1: Hé, is wel veel hoor.
0: Is veel.
1: Dan heb je heel veel schade veroorzaakt.
0: Dan heeft ze heel veel schade
1: veroorzaakt. Dus
0: om
1: naar jou, dat is een chaudia kakaris, hè? Ja. Maar zo'n naam, je ook haar maaik etna banmaas ooit.
0: Oh, want dan ligt het aan de moeders, hè?
1: Nou ja, het zou toch kunnen. Larken, naar mijn kikker pauwe, mijn baapke pauwe, ja toch?
0: Oh, mijn baapke pauwe, ja, mijn baapke pauwe, ja.
1: Dus kono bitia etna banmaas ooit je kareiga, baharwa.
0: Ja.
1: 100.000 euro ke schade op een school, hè?
0: Ja.
1: Dan hou ik mijn hart vast. Maar je wacht het naar mijn maas. Babu ook over hem naar wat je hebt. Babu wat...
0: Hoeft niet. Hoeft niet aan de buitenspel. Ne?
1: Je weet dat vaders heel vaak buitenspel staan, toch?
0: Ja, ja. Eigenlijk mogen we niet zoveel zeggen. Hamlokje, hoe is nou? Ja.
1: Wij moeten onze plek gewoon goed kennen.
0: Wij moeten onze plek kennen.
1: En die keten, dat is een hele keten.
0: Keten
1: en onderaan die keten zet jij, Lloyd.
0: Ja, ja, ja. Hamelijk overzicht bewaren. Ja, als het maar goed gaat en zo. Hè. Maar sommige dingen, dan moeten we ver van... moeten niet ons mee bemoeien en zo.
1: Hai boy, het is toch wat, hè?
0: Ja, dus okay, dit was eigenlijk een beetje heavy onderwerp.
1: Er is nu een demograaf. Een hele bekende hoor, Jan Latten.
0: Demograaf kon je heen.
1: Demografiek over jaren.
0: Ook eigen demografie kon je heen.
1: Bevolkingsopbouw, ja. Ook erover wat jij gaat. Ja, heel vaak hoor. Ubolesunna, ik wil toch wel even de noodklok inluiden.
0: Ja.
1: Of luiden. Inluiden. Luiden in Nederland.
0: Ja.
1: Sommige dingen gaan te snel.
0: Ha.
1: Apart zwemmen, islamitische scholen, hoofddoek, bla bla bla.
0: Dus eigenlijk ghandi bajawe zei het, van ghandiya bajawe, van zoen.
1: Ghandiya bajawe, ja, van thora rustig aan, het hoeft niet zo snel te gaan. Ja, dus ja. Op zich valt er wat voor te zeggen. En aan de andere kant denk je van zonde. Als er grote groepen mensen zijn en die hebben behoefte aan bijvoorbeeld vrouwen die apart mogen zwemmen. Ja. Zeg maar wat, hè?
0: Ja.
1: Wat is daarop tegen dan?
0: Nee, niks op tegen. Ik vind het, ja,
1: het past moet kunnen. Het past misschien niet in de witte westerse traditie. Mannen en vrouwen zwemmen door elkaar. Maar als die behoefte er is.
0: Ja.
1: Waarom zou je daar niet aan voldoen?
0: Ik zou niet...
1: Er zijn grensgevallen, ja, waar je moet niet van alles een probleem maken.
0: Maar zo, voor vele vrouwen is het ook misschien ook veiliger en prettiger dat ze allemaal vrouwen zijn, hè, toch? Dat zou ook kunnen, toch? Dus waarom zou dat niet kunnen?
1: Natuurlijk. Dus daarom, als die behoefte er is. Hey, kijk, er zijn allerlei kwesties waarover je kunt nadenken. Maar je moet wel genuanceerd blijven. Je kunt niet zeggen, ik kot iets naar Manila.
0: Ah.
1: Weet je, er zijn ook rijscholen bijvoorbeeld, waar vrouwelijke instructrices, rijinstructeurs, instructrices, lesgeven.
0: Ha.
1: En daar gaan er vrouwen naartoe.
0: Ja.
1: Dus daar is kennelijk ook behoefte aan.
0: Ja, natuurlijk. Ik kan me voorstellen, hoor.
1: Jij en ik kunnen het raar vinden, Lloyd. Maar er zijn heel veel groepen mensen die dat prettig vinden, dat een vrouwelijke instructrice hun rijles geeft.
0: Ja,
1: toch? Ja. Hoezeg het, toch?
0: Ja. Nee,
1: maar wacht even, bij fouilleren van mensen, visitatie.
0: Ja. Ik heb liever dat een vrouw. Ik heb liever dat een vrouw mij vieert, hoor.
1: Jij zeker. Maar tot een morsuba dit hoor als
0: even. Nee. Ik heb liever dat een vrouw mij even aanraakt. Nou, wat niet dat ik met je uit. Nee, toch?
1: Nou, moeilijk.
0: Kijk, daarin zeg van, joh, dat vind ik best een harde arbeider, ja.
1: Ja, maar mannen worden standaard gefouilleerd door mannen.
0: Ja.
1: Dus maak jij maar geen illusies. Maar mannen die vrouwen fouilleren, dat kan echt niet, hè?
0: Nee, dat kan echt niet.
1: Dus daar zeggen we wel van, het kan niet, het mag niet. En bij sommige dingen zijn we heel verontwaardigd van, kijk, als mensen zich prettiger bij voelen, ze doen geen vlieg kwaad.
0: Ja.
1: En die groep is groot kennelijk.
0: Ha.
1: Mag toch?
0: Ja,
1: mag toch?
0: Vind ik ook.
1: Kijk, had die gezeur hier.
0: Nee. Dus demografie, dan moet je dat niet krijgen. Misschien.
1: Boerwaaije. Nee, maar hij zegt meer dingen. Hoor. Mooi, heb jij een zwemdiploma toen jij
0: Nepal deed? Nou, heb jij wel, maar ik heb mijn zwemdiploma eigen. Dat heb ik
1: nee,
0: niet.
1: Daar kun je niet zwemmen.
0: Een panier heb je wel uitraaien en zo. En ik kan wel, hè? Ja, ik kan wel zwemmen, hoor. Ik kan wel zwemmen, maar mijn zwemdiploma
1: niet.
0: Maar toen kan ik zwemdiploma. Zijn naam keer zwemmen. Ik kan geen zwembad heen. Kan hij zwemmen wat ook?
1: Parima,
0: hè? Parimabad of zo.
1: Wacht even, hoe heet dat ding?
0: Parimabad, Paramaribo, Parimabad.
1: Parima?
0: Hoe zeg je? Ja, ik denk het Parima.
1: Zo'n naam heeft dat, toch?
0: Ik weet niet, hoor.
1: Parimabad,
0: denk ik.
1: Volgens mij wel.
0: Onze vaste panelleden kunnen erop reageren.
1: Maar ik kon niet zwemmen, hoor, in Suriname. Heel lang niet. En toen ben ik naar zo'n cursus gegaan in de zomer. In de grote vakantie.
0: Waar?
1: In Parimabad.
0: Parimabad, hè?
1: Dus dan kon je, ik weet niet, 10 jaar hebt achter elkaar. Dan moest je elke dag gaan.
0: Ja.
1: En dan kon je afsluiten met een diploma. Ik heb diploma A.
0: Ja?
1: Van Parima.
0: Parima. Dus je hebt alleen maar A. Zwemdiploma A. B, C,
1: Nee.
0: Maar A is meer dan voldoende. A is meer dan voldoende. Maar kijk eens, Haas. Hoe waren die zwemlerares of zwemleraar naar jou toe?
1: Volgens mij waren ze oké. Het was een echtpaar. Nee, het was een echtpaar. En ze hadden een of ander zangcontest gewonnen toen. In Suriname.
0: Oké.
1: Doe nog gauw wat op. Zijn naam Heiga van die zangcontesten, toch? Je had ik ben die namen kwijt, bang.
0: Ja.
1: Boudina begreep je erover, toch?
0: Met leeftijd.
1: Maar er was iets van Suri Pop of zoiets. Of
0: oh ja.
1: Kucheraha in elk geval zijn naam. Daar kon je je eigen liedjes inzenden en dan kon je winnen. En zij hadden dat jaar wel een nummer begonnen.
0: Oh, oké.
1: Dus en zij gaven les.
0: Nou ja, goed.
1: Was een koppeltje.
0: Ja, ik vraag me af,
1: Matapika, drape miwango, drape miwantang.
0: Oké.
1: Akoruna watrasse.
0: Ja.
1: Dichtle, okay. Dat nummer.
0: Dat nummer hebben ze gezongen dus.
1: Dat nummer, Lloyd.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. Ik weet niet of iets wel wat inderdaad Parima heeft. Maar ik denk dat ook Parima heeft. Hij heeft daarna een keer Parima gehad.
1: We kunnen het opzoeken, maar ja, het is niet zo spannend.
0: Nee,
1: maar
0: we kunnen het opzoeken.
1: Toen heb ik een nakker na bed automatisch aan jij.
0: Zeker.
1: Spanje met trouwens eigen nood weer, hè, Lloyd?
0: Alweer?
1: Ik heb het een keer meegemaakt aan de leven.
0: Ja.
1: Toen zat ik in.
0: Wat heb je eigenlijk niet meegemaakt?
1: Ik heb veel meegemaakt.
0: Orkaan meemaken. Ben met vliegtuig gegaan.
1: Inderdaad.
0: In Spanje heb je dit ook meegemaakt.
1: Ik heb dit echt meegemaakt in Spanje.
0: Ja.
1: Valencia.
0: Ja.
1: Een paar jaar terug.
0: Ja.
1: En toen moesten we terugkomen. Dus. Gewoon hele grote hagels op de weg, hè?
0: Ja. Kitna barka barka raha.
1: Terwijl ik dan garam raha waan pe. Barka barka, jaar. Ja. Jamini aan pe, toen soort je van kaab helba. Dus, ochtends vroeg reed ik naar luchthaven.
0: Ja.
1: Maar ja, de vlucht kon helemaal niet vertrekken. En de volgende dag was alles, na volgende dag, ooit dinoa later op de dag, sabdoobie raha. Een paar jaar terug is dit gebeurd.
0: Ja.
1: En vliegtuigen konden niet vertrekken, dus we stonden daar maar in die gate. Toen moesten we weer teruglopen.
0: Is toch wat, ja.
1: Echt waar, we hadden uren gestaan daar in de gate.
0: Ja.
1: Maar we konden niet het vliegtuig in, dus daarna moesten we weer teruglopen allemaal. Hup.
0: Ah, jeetje.
1: En dan moest je weer, ik weet niet hoeveel uren wachten. Amarijan aan het hadjoen bidgerouwe met je.
0: Ja.
1: Dus nu in Barcelona, voor de mensen die naar Barcelona willen gaan of naar Spanje.
0: Naja.
1: Thora se bachai kech, ha?
0: I hapta dui duk bhari baat hai, Ronald Koeman ke duk bhari baat hai, Ronald Koeman ke aurat, orkar dihand hoge, mriti hoge, sa had kanker. Heel vervelend, heel naar hè, voor de familie Koeman, maar hamloke trofse bhi kabele, usoke duk me shamil hai. En Ben Saunders, die zanger die ooit gewonnen had, eerste zanger nog, kan hem hega programmaken? Voice?
1: Ja,
0: voice,
1: van zoiets. Een van die, ja.
0: Hij heeft zelfmoord plegen. Het naar Jawan Lunda, hè, Ben Saunders.
1: Ik weet niet of hij zelfmoord heeft verpleegd. Dat weet ik niet, Lloyd.
0: Hij had wat problemen en dergelijke. En is hij gewoon in die sloot met je elkaar. Hij heeft een doopje margen.
1: Kooi admihega insan, John Larega, tegen de dood.
0: Ja.
1: Om nog een paar jaartjes bij te krijgen.
0: Zoals die vrouw van Ronald Koeman waarschijnlijk. Ja.
1: Or koi koi admi hai ga jo napan jeevan apne eindig karega. Dus ja, het is soche ke baad ba, duk ke baad ba. Die vrouw van de echtgenote van Ronald Koeman, 65 is ze geworden.
0: Ja.
1: Volgens mij.
0: Ja.
1: Ja toch?
0: Ja.
1: Ik heb het niet paraat helemaal, maar zij had borstkanker, heel lang al. En dat bleek dus niet opgelost te kunnen worden. Borstkanker kun je vrij goed oplossen. Maar het kwam elke keer terug, kennelijk.
0: Nee, het komt altijd weer terug, ja.
1: Dus dat ding is een... moeten daar niet lichtzinnig over doen.
0: Nee, behoorlijk vervelend, denk ik het zo.
1: En niet denken omdat de heer Hovega dat het dan normaal is. Nou, het is niet normaal.
0: Nee.
1: Het is niet leuk voor degene die het overkomt. Dus ja, we doen daar soms een beetje te makkelijk over, te luchtig over.
0: Nederland is gezakt op de lijst van Global Gender Gap Index. We zijn van de... welke plaatsen stonden we eerst op?
1: Boy, Lloyd, toen is een bericht met de week.
0: 28 naar 46. Hoe is het zo slecht gesteld met Nederland?
1: Ik zou het echt niet weten. Ham na Chakali, ham Kushna Janila. Ik kom geheel onvoorbereid hier naartoe. En jij begint over feitjes. En Ben Saunders. En de Emino Sabi. Ik weet het niet. Algemene chitupoch. Dan gaan we thuis. Maar hele specifieke dingen zoals dit. Ik weet niet wat er is gebeurd.
0: Nee, oké.
1: Okay, nou, dan die artikelen wat. Dus dan, als jij het weet, mag jij het vertellen.
0: Nou ja. Er wordt niet echt uitgebreid iets over geschreven. Van waardoor het allemaal komt. Maar dan hebben we het wel een andere keer wel erover. Hè? Toch?
1: Nou man, kijk.
0: Oh, als je het hier up to betaal ik je kontje like to hele waar ding. Ja, haast.
1: Nee, helemaal niks. Wat je wel moet weten.
0: Ha.
1: Kijk, Tweede Kamer met onderhandelen vanwege Aaj Bian komende dagen. Is het zo? Hè, dat er een discussie wordt gevoerd daar. Dus dat proberen partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan soms, elkaar niet mogen. Personen die elkaar niet mogen ook, moeten deals gaan maken voor de camera. Dat gaat toch nooit werken, Lloyd?
0: Nee, dat gaat nooit werken natuurlijk. Hè?
1: Dus toen al die mensen die denken nu van, hey, abego deal hoor, jij gaat nee. als er deals komen, zal dat achter de gesloten deuren gemaakt worden. En zeker niet voor de bühne, zeker niet voor de camera. Want niemand gaat voor de camera een millimeter bewegen. Dus de komende dagen, het is een poppenkast, het is één grote show. Mensen nemen elkaar de maat. Links zeg maar, gaan naar links, rechts bollen rechts. Het is nooit goed, zeker als je in de oppositie bent. En de coalitie die struikelt ook over elkaar. En ze kiezen maar niet, hè, Lloyd. Ja. Ze kiezen niet. En regeren is wel iets van kiezen. Je moet wel een koers kiezen.
0: Ja.
1: Je moet wel weten, ga ik naar...
0: Links of rechts?
1: Berlijn rijden, of ga ik naar Parijs rijden, of ga ik naar Londen rijden.
0: Ja.
1: Maar als je niet kiest, dan ga je nergens naartoe bij je.
0: Nee, hoe te hengen. Maar wat
1: dus je
0: denk
1: moet wel
0: je?
1: Een keuze maken van welke kant willen we opgaan als land.
0: Maar,
1: En dat gebeurt niet, omdat D66 en CDA iets anders willen dan VVD.
0: Ja.
1: En ze zitten wel met een minderheid in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer.
0: Ha.
1: Dus ja, politiek is politiek. Het is heel makkelijk te begrijpen. En het is soms ondoorgrondelijk. Maar ik verwacht dat eind van het jaar het doek valt.
0: Ha. Want het gaat heel erg moeilijk. Maar je verwacht niet dat je minderheidskabinet waar rechtspartijen staat door Jaiga om hun
1: hoi
0: plannen...
1: Hoi, dat ze naar links of rechts uitwijken. Hoi,
0: ja.
1: Als hij geen keuze maakt, is het zeker een doodlopend spoor. Dus hij zal, als hij door wil blijven gaan, Rob Jetten... Dan zal hij een keuze moeten maken, of links of rechts. Maar als hij over rechts gaat,
0: ja,
1: heeft hij nog steeds geen meerderheid in de Eerste Kamer.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk... Technisch gezien, hè, zou je zeggen, hij moet voor links kiezen. Maar dan gaat VVD problemen maken.
0: Ja.
1: Dan gaat VVD zeggen van zo, nou, we gaan over links. Nee, wil ik niet.
0: Nee.
1: Laat de regering maar verklappen.
0: Ja.
1: Dus je hebt sowieso een probleem. Barka probleem.
0: Hoi.
1: Denk je toch leuk?
0: Ja, maar misschien kunnen wij dat oplossen voor ze aan het... Jamelijke Belker, die kunnen dat oplossen.
1: Nee, wij zijn altijd bereid om met raad en daad erin te springen voor ons vaderland.
0: Voor ons vaderland, ja.
1: Dus dat
0: ja.
1: ding vind ik wreed. Dit bericht vind ik wreed.
0: Kon bericht wel heen, hè?
1: Er is een mevrouw. Sliedrecht.
0: Ja.
1: Sliedrecht is bij Rotterdam, toch?
0: Ja.
1: Ja. Een mevrouw van 69, ook een naam heet Esther.
0: Ha. Esther.
1: Esther zat in een verpleeghuis.
0: Ja.
1: En Esther was hulpbehoevend, want daarom zit ze in een verpleeghuis.
0: Ja, natuurlijk.
1: Op 69-jarige leeftijd. Abdikje sunewalo, ab mooi seizoenje. Esther ke parwaar jon raha, in afval ko betwa, kenlik vaak na jaat raha. O, aap een maaike dekhe,
0: aap
1: dusar parwaar bhi na.
0: Bechari.
1: Okay. Is al heel triest, hè?
0: Ja.
1: O, chahe jaise utromai heiga, of koi heiga.
0: Tuurlijk.
1: O, chahe, ze leed wel aan schizofrenie. Dus ze herkende mensen niet. Ze was een beetje hersenbloeding, paisra, bechari. Dus ze was niet helder.
0: Ja.
1: En ze deed rare dingen, Maar dat wil niet zeggen dat je moeder niet gaat opzoeken, toch?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Chahi jaise, tormaiba,
0: toke dunia pelai zeggen en dan laat je moeder in de steek, kan niet.
1: Maar
0: hè?
1: Kennelijk gingen ze niet. Maar het verpleeghuis, daarvan verwacht je wel dat zij alle bewoners goed in de gaten houden.
0: Ha.
1: Minimaal twee keer per dag hoor je contact te hebben met elke bewoner. Dat zijn gewoon richtlijnen volgens mij die er zijn. En alle verpleeghuizen zullen een klein beetje een iets andere richtlijn hebben. Maar laten we ervan uitgaan dat je twee keer per dag contact moet hebben.
0: Ja.
1: Dus twee keer per dag kun je merken. Koi haiga ki na haiga.
0: Ha.
1: Nu hebben ze dat nagelaten. Parwaar binagel. Je verpleeghuis met kamkere ohusap nagel. En ze constateerden wel dat die mevrouw al 12 dagen niet verscheen.
0: Arre?
1: Maar niemand is een kijkje gaan nemen. Pas toen ze dus een hele opvallende, vreemde geur gingen ruiken in de gang. Toen zijn ze gaan kijken van,
0: dat kan toch niet? Ik bedoel, dus, ze woont daar en mensen die moeten toch elke dag checken van, dat soort dingen.
1: Maar dat probeer ik uit te leggen. In Nederland, bij jou, dus na i huizen Asiana mee, het heeft niks met Suriname te maken. Dat is gewoon in Nederland, dat rijke Nederland.
0: Ja.
1: De lijkschouwer heeft gezegd
0: bizar.
1: Dat die mevrouw 5 tot 12 dagen dood heeft gelegen daar op de grond.
0: Dit kan toch niet? Dit kan toch
1: niet? Nakaprapa in Israël, Auratia, braaksel naast haar, helemaal naakt was ze op
0: dit
1: de grond.
0: Dit is Ja.
1: In Nederland, 5 tot 12 dagen.
0: Na hoe is het kijk, 5 roos, ja, 12 roos, kooi nou, kijk, ja, kijk, dit is niet eens een lurken. Maar ja, het ergste is, kijk, John en de Mien, wat ik behalve heb, die hebben we ook niet eens opgemerkt. Dat vind ik echt.
1: Zo is het. Er is gewoon een zorgplicht. Want ja. Zuna, je bent in een verpleeghuis. Waarom ben je in een verpleeghuis?
0: Ja.
1: Je verwacht gewoon normale zorg.
0: Ja.
1: Kinderen kunnen het misschien niet aan, om wat voor reden dan ook, hoi, sakega. Je partner kan het niet aan, hoi, sakega. Maar utor kaam, heiga, je wordt ervoor betaald.
0: Ja, je wordt ook
1: betaald. En dan moet je dat gewoon doen. Dus Isabcic, John, ja. John, Cic, hoe we in Nederland men denk je van, kan je ze hoi sakega? He? Kan je ze hoi sakega? Hier in het rijke Nederland.
0: Het is weer een boodschap aan iedereen. Je hebt dit net zo'n wel, heiga. Door mij, bab, heiga, ik word te huis met heiga. Ga ze vaker opzoeken. Als je tijd hebt, direct. Na een soortje keer, bhyanja. En dan komt er weer niet van. Maar ga wel vaak je vader, moeder opzoeken. Want heel je heb je jonaker, heet je wat, weet je. Het klopt ook. Deze ibetowanaker is op een maaike, zei ik, dik is. Na de geile dik. Zo zijn er veel mensen die dat ook niet doen. Maar waar ik het harde weg ga te huis, of een beetje harde weg, ja.
1: Maar hoe doe ik dat? We kennen die gevallen, Lloyd. Kan kon je bolie?
0: Ja.
1: Maar als hoi ze het toch helder bij, ook op hun, ook al zijn ze dus niet meer helemaal helder.
0: Ja.
1: Chahe het ook herken kare, na herken karega. Ook er matlab na he ki tu na ja.
0: Ja.
1: Dus ja. Maar ja, rakam chich hovega, Lloyd.
0: Ja.
1: Ego, or baat ham toch betai?
0: Ha, tu betaal, betaal, tu dana, dan betaal.
1: Dat is wel heel raar, hoor.
0: Ja.
1: Ego verdachter, ha.
0: Ha.
1: Hij mocht bellen met de politietelefoon uit de cel.
0: Weet je wat hij heeft gedaan? Dat kan allemaal in Nederland natuurlijk.
1: In Nederland mag je bellen, toch?
0: Dan
1: krijg je zo'n telefoon.
0: Maar
1: hij gaf de telefoon gewoon niet terug. Hij gaf de telefoon gewoon niet terug. Dat is kooktwaakje wat najaat. In tegenstelling tot die verpleegkundige. Maar wacht even. Mijn toestel is nog daar. Waarmee hij mocht bellen. Dus ze gaan er naartoe. Ze zeggen, meneer, waar is het toestel? Ubele naam naar Janil Kamba. Ze kon het nergens vinden. Die man had het in zijn achterste gestopt. Helemaal.
0: Nee. Ik nahuis een keer aan het.
1: En
0: dat
1: kon
0: kan
1: niet meer uitkomen. Het kon
0: dat
1: niet meer
0: past
1: uitkomen.
0: Toch niet erin, zo'n ding.
1: Nou ja, ik mino sabier. Dus 15 centimeter in telefoon.
0: Dit is
1: dus
0: toch
1: erg. Dus toen hebben ze... Schotuan bij zo'n chef van Ika. Ik Venlo bij me. Voor de mensen die denken... Kan
0: oh, migado, echt serieus. Hè?
1: Jaha, Geert Wilders staan bij.
0: Ah, staan.
1: Geert Wilders staan bij Balba.
0: Je wil ook Sanami mee boos, maar dat gaan we niet op de radio zeggen. Maar
1: hij
0: had het gewoon in zijn achterste gestopt.
1: Toen hebben ze mee moeten nemen, Lloyd, naar het ziekenhuis. En het is operatief. Het is operatief verwijderd. Hé. Kus aan het hoewega, dit is waar
0: ik op telefoon gaat in dat je dit doet, hè? Is toch erg?
1: Nee,
0: is
1: gewoon Bajati. Gewoon Bajati. Dan moet je met elkaar naar mooi bij. Die BRICS-landen zijn trouwens bij elkaar gekomen, toch?
0: Ja, BRICS-landen. Daar zit Brazilië in, India in, Rusland in, China. Ik dus gebruik eigenlijk China.
1: Brazilië, Rusland, India, China. Zuid-Afrika.
0: Zuid-Afrika, ja, ja.
1: Maar ook Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten.
0: Maar ze zijn bij elkaar gekomen voor wat?
1: Nou ja, ze proberen een groep landen bij elkaar te... Het bestaat al een hele poos, hoor. Maar die BRICS wordt steeds belangrijker.
0: Ja.
1: En het Westen en Amerika, die vinden dat best wel irritant dus, hè?
0: Ja.
1: Want dat is weer uitgebreid met Egypte, Ethiopië, Indonesië. Het zijn allemaal bijgekomen. Maar
0: wat,
1: ook...
0: wat kunnen zij doen? Wat voor macht kunnen ze hebben? Ze, wat kunnen ze doen om het Westen, zoals Europa of Amerika, dwars te liggen?
1: Nou, dat niet per se. Maar het is wel een samenwerkingsverband, toch?
0: Ja.
1: Dus je hebt ook Wit-Rusland erin, Bolivia, Kazachstan. Aan die landen denk je niet.
0: Ja.
1: Maar die zijn er ook nog, hè? Cuba, Maleisië, Nigeria, Thailand, Oeganda, Oezbekistan.
0: Maar ze kunnen dan wel samenwerken. Bepaalde dingen kunnen ze samen doen.
1: Aha. Nee, maar als je partnerlanden bent, als je met elkaar afspreekt van zo'n dan kun je conflicten oplossen met elkaar. China en India hebben bijvoorbeeld al heel lang een conflict in de grensstreek.
0: Ja.
1: Maar in plaats van dat het escaleert, kun je toch praten die praten, dingen oplossen?
0: Ja, ja.
1: En dan zie je Modi met Xi Jinping.
0: Xi Jinping.
1: Ja. Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping. Ja. Jinping.
0: Ja.
1: En hoe heet die andere man van Rusland?
0: Poetin.
1: Poetin. En dan zie je ze flink lachen met elkaar. Natuurlijk. Ik want this one get Jiu Jariga van. Ik ga hoe we gaan. Dus...

0: Philabolis ba van Sunna, we willen associate partner, dus geassocieerd partner, geen echte directe partner, van Canada maken, van EU.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een nieuw ding, wat ze nu plotseling gevonden
1: ja,
0: hebben.
1: Ja, maar meneer Trump is wel boos daarover. Hè? Meneer Trump, als je doet in Korea, dan willen we geen zaken meer met Europa gaan doen.
0: Ja, maar juist Trump heeft ervoor gezorgd dat dit soort dingen gebeuren.
1: Ha, ha.
0: Hij maakt ruzie met iedereen. En met Europa en met de Europese Unie, maar ook met Canada.
1: Ja.
0: Hij wil Canada inlijven, Ubole van Sunna. Het is gewoon staat van Amerika eigenlijk. Icontamasaba hoort gewoon bij Amerika.
1: Yeah.
0: Ja, hij verandert die leeknamen zomaar. Dus het staat allemaal kwaad bloed. Dus Canada is nu aan het zoeken, partnerships toch? Kijk, kan ik nou een partner mee? Ja, Europa heb ik ook partners. Want die oude wereldorde, die had het niet bolega, weet je. John Pahilera, met NAVO en NATO en dat soort dingen. Dat gaat allemaal gereshuffeld worden nu.
1: Ja.
0: Want er komen nieuwe partijen die belangrijk worden. En Amerika laat het een beetje afweten.
1: Anand, ik ben je heel even kwijt. Ja, je bent er weer, denk ik. Nee, ik ben er weer. Ja, je bent er weer, Anand. Hallo.
0: Ja, hota he.
1: Ja. Tot koptelefoon is ik weer hinder kregen.
0: Je kia hota he.
1: Ja. Je was met je betoog verder.
0: Nee, ik weet niet waar ik ben gebleven.
1: Ja, ja.
0: Omdat ik aan het telefoon lekker aan het telefoon.
1: Canada, wel dat je het wel he. Dus dat.
0: Ik weet niet wat er gebeurt, hoor, Lloyd, maar.
1: Het klein stukje, het laatste stukje zijn we kwijt, maar voor de rest. Wat je toen betaalde, ik Trump kakker door Trump wil Canada associated partner worden van de Europese Unie. Dat gaat gebeuren.
0: Nou ja, je drijft partijen in elkaars armen.
1: Ja.
0: En dus je kunt eigenlijk niet een betere motor hebben voor dit soort samenwerkingen dan Amerika.
1: Ja.
0: Want die gekke Trump, die maakt dit soort dingen mogelijk.
1: Ha.
0: Dat mensen na gaan denken.
1: Ja. Nou ja, die Trump, ja. Nou ja, goed. Ja. Kabel, ja, ook erbij begonnen. Nou,
0: maar waar is mijn koffie? Meneer, mag ik bier? Koffie?
1: Ja, koffie aanwezig. Ja, die sleurmoment. Sleurmoment. Hamstel zie ik kon een jaar bij Benautra. Maar ja, ik zie het ook inderdaad niet. Maar
0: je regelt dat ding echt heel slecht.
1: Nee,
0: hoor. Mensen luisteren naar koffie en chai.
1: Koffie en chai.
0: Daarvoor, voor dat gesleuren.
1: Gesleuren voor
0: En dan gaat dat een boycott krijgen hoe onder. Wat ik het hoor. Het mooiste onderdeel op nationale radio.
1: Ja.
0: Maar daarvoor iets anders.
1: Ha, bol.
0: Dus ik sprak net een vriend van me.
1: Ha.
0: De okker, ouderd vriendin.
1: Ja.
0: Ik wil jonke over hem kabina batiaila na Sochi.
1: Toen op een vriend ze batiaatje ook een ouderd ke vriendin ke baren.
0: Ook een ouderd ke baren.
1: Ook een ouderd, oké.
0: Maar waar ging het om? Over een onderwerp wat mannen eigenlijk helemaal niet bezighoudt. Althans, ik weet het niet. We denken niet over na. Dus we hebben het over borstkanker gehad, toch?
1: Ja.
0: Maar weet je dat sommige vrouwen ook last hebben van te grote borsten?
1: Oh.
0: Waardoor hun rugpijn gaat doen.
1: Waardoor
0: alles te veel naar voren hangt.
1: Ja.
0: En die mensen hebben er echt zwaar last
1: van.
0: Nee,
1: die hebben er heel veel last van. Maar wat?
0: Dus deze mevrouw moest operatief nu, toch?
1: Ja.
0: Een verkleining krijgen.
1: Ah. En dan,
0: we staan er niet bij stil, hè, bij dit soort dingen.
1: Nee, maar Ochiwa, ja, ik kan er wel, ja, ik begrijp het wel, ja.
0: Is het gewoon biohoewega dus, dat je nooit?
1: Nee, ja.
0: En dan kun je wel zeggen van, ja, je kunt er zelf wat aan doen, maar kennelijk niet.
1: Nee, maar ja.
0: Kennelijk kun je er niet zelf wat aan doen.
1: Nee, maar ja, als je grote borsten hebt, dan moet je dat dragen. En die vrouwen hebben meestal daar last van. Heel veel rugpijn.
0: Ja, ik weet niet hoeveel kilo's je extra hebt, weet je. Ik heb er nooit echt bij stilgestaan, maar ik werd er net mee geconfronteerd. Dan denk je, oh ja.
1: Nou.
0: Is dat een beetje biohoewega?
1: Ah, maar hoe zit dat om Janet? Het is niks nieuws voor mij.
0: Nee, ik heb ervaring met Chichuasen.
1: Ja, nee, het is wel zo. Het is, ja, ik lach erom, maar het is wel zo. Het is wel heel een barca-probleem, hè, voor de vrouwen met grote borsten natuurlijk. Ja, ik kan er op het

0: Komt u nu mis bij mij, hoor?
1: Nee, maar wij horen je wel, hoor. Ik weet niet wat er misgaat bij jou, okay, maar wij horen je wel.
0: Dan is het toch mijn vervelende koptelefoon. Ja. Krak, krok, krik, krak, krok, krik, krak,
1: ja, ja, ja. Maar goed, voor die vrouwen is wel je enige cheese operatief. Kun je het laten verkleinen en dan hopelijk ben je dan van het probleem af.
0: Ik moet even kijken wat er met mijn koptelefoon weer is. Maar heeft al die dagen goed gewerkt,
1: hoor. Am nani kaap hele kusje, kusje hele
0: jaar te koop. Asan weer het, man. Ja, asan weer het.
1: Ja, ja. Ham dus als je namens de bestelkertie.
0: Kom.
1: Ja. En nu, ja.
0: Toen ham wel zo nega mooi toch?
1: Ham toch wel mooi Sunila.
0: Maar ham op nekken als Sunila mooi dus. Dus dat ham haar koptelefoon. Waarom heb je hier kusje gerbala? Het is nou mangan koptelefoon rakje. Je kunt liever een paar van eentje nemen van een paar.
1: Hamboli toch, als China ze bestelker de kaart go, hè? Dan heb je ook, ook misschien iets wat werkt. Oké. Okay. Nee.
0: Beweer je dat die Chinese dingen beter werken?
1: Nou ja, dat ook weer niet. Maar ja, dan heb je wel. Nou ja, maar goed.
0: Oké.
1: Maar hoe ordent je problemen? Doe je het niet meer niet, toch?
0: Nou ja, is toch een probleem ook, hè?
1: Ja, het is zeker een probleem.
0: Dus als je sap koi ke kuch na kuch hai ga, trouwens. Ham gali datra lage meet karwai li apan, kaise bolega? Al die waardes kun je toch laten meten?
1: Ja.
0: Vitamine I, O.
1: Suikerwaarde, wagera, dat soort dingen, ja.
0: Ai. Cholesterol. Dat er wel met belker ke batuis, toch?
1: Ha.
0: Kisuna, sap chi juan ik dan perfect bat, hoor. Hoe zo je je?
1: Ha.
0: Han bolle ju sin full kan det är mamma. Maar ik weet niet of het perfect is dan.
1: Ja.
0: Dus wat ik wil zeggen eigenlijk daarmee, laat je waardes controleren.
1: Ja.
0: Zo niet,
1: ja.
0: Laat af en toe even controleren of je wat doe je?
1: Door suiker, door cholesterolgehalte, dat soort dingen kan je laten opmeten. En ja, bloeddruk, wagera. Is dat je een kabel? Meten kan je. Dan weet je ook wat de staat van jouw lichaam is, toch?
0: Aha, dus ijzer bij checken wat je.
1: Ijzer wat?
0: Hamne niet HB, of kan je niet kan je sap aankruis kan daarie sare.
1: Aha.
0: En dus ik wil labformulier mangen, maar sap ne aankruis kan die sap.
1: Sap je door maar toe checken, Raj.
0: Maar ja, is toch wat, hè?
1: Ja, maar kost zoiets wat? Ik bedoel,
0: het is allemaal gratis, toch? Allemaal een inbegrepen.
1: Oké, dus dan kan je één keer per jaar.
0: Al genoeg, leuk.
1: En doe je één keer per jaar of zo?
0: Nou, het plan is nu dat ik het elk half jaar ga doen.
1: Elk half jaar?
0: Op leeftijd wat jij hier, toch? Dus dan krijg je dat advies van meneer. Is het niet verstandig dat we halfjaarlijks... Dat best, joh.
1: Ja, ja.
0: Zo, nou, je moet even er naartoe, ze prikken eventjes. Het is echt een werk van niks. Dus ik doe je me dit met hoi gejaar, Chijwa. Kijk dan mooi dit.
1: Nee, natuurlijk. En dan als je die mogelijkheid hebt, moet je zeker gebruik van maken. Sapkoi.
0: Maar iedereen heeft die mogelijkheid. Ha,
1: dus
0: alleen we maken er geen gebruik van. Dus, wees niet zo lui. Word
1: zeker.
0: Actief. Ga een afspraak maken.
1: Direct.
0: Bolde toe mangen, je hebt een sapkoon checker. Waar we
1: Hamala janaki, ham mooi baat ki na baat ki, hama machine ya mooi kama ki na kama.
0: Dat er wat hamme betaalt ki sap mooi is, ja. Hamme chai ook hem betaalt ki na, ik voel me wel lekker of niet lekker. Die dokter vertelt aan mij van, meneer, alles zit er helemaal tip-top.
1: Alles is tip-top, dus je kan even een half jaar vooruit, hè?
0: Zoiets.
1: Ja, ja.
0: Dus die bia, hè?
1: Bia wat?
0: Over die bia, dus gisteren sprak ik met
1: Sudhir. Ja.
0: Oh ja, ik weet wel wat de reden was, want hij had een bia in de familie.
1: Ha.
0: Dus ik vroeg hem of het de ouderwetse bia was of niet. Nou ja, dus dan ga je helemaal los, toch? Dan ga je praten over. Pahileke bia kan je zeggen, hoor, isaidke bia. Ik een nota.
1: Ja.
0: Pahileke nota toch ik hallo je luid.
1: Ja.
0: Heerdien kebaat, Surinaam kebaat, laten we daar beginnen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar later ook in Nederland. Ha. Kwam je als familie bij elkaar, of vriendengroep, of kennissengroep?
1: Ja.
0: Iedereen herkent dit wel. En dan ging je samen kohora snijden. Alu chile.
1: Ja.
0: Super gezellig was dat.
1: Ja. Was heel gezellig, ja.
0: Alleen je had wel mensen nodig die dat wilden doen. Anders stond je er alleen voor.
1: Ja.
0: Maar het systeem werkte wel.
1: Ha.
0: Mensen gingen elkaar helpen.
1: Ja.
0: Dus pahile aise hovatra. Dus mannen gingen dan bij elkaar zitten. Die vrouwen deden andere dingen vaak. En mannen gingen dan schillen. Was super leuk, echt waar.
1: Zeker.
0: Die mensen die dat meegemaakt hebben, jullie hebben echt een gouden tijd meegemaakt.
1: Zeker, zeker, zeker, zeker.
0: Oei, met Tori, Hoveum, Hassi, Hove.
1: Het was een happening. Een haptab herse. Maar je bent begonnen meteen met eten, maar pijnlijk tintje hebben we nou het toch?
0: Ah, tintje.
1: Tintje en dan versieren en dan...
0: Oh, echt zo. Ha, dan ga je met frigiepapier dat versieren. Maar die Maro bijvoorbeeld, hè?
1: Ey.
0: Die Maro wordt nu gehuurd, toch? Altijd, bijna altijd. Maar pijnlijk hebben we ook Maro benauwd, really.
1: Ja.
0: Dan Maro banawe ke baad Maro hilawat rahili hem lok einde pe bhi. Dus al die dingen werden er afgehaald. En die John Allah Barati logan,
1: ja,
0: die nemen die namen die spullen ook mee, ja, deels.
1: Ha.
0: Als versiering.
1: Ja.
0: Dus tegenwoordig gebeurt dat allemaal niet, hè, Lord.
1: Nee, ja,
0: want die Maro wordt gehuurd om een kontje toe hilaje. Symbolisch. Symbolisch wordt er gehilawe.
1: Nee, nee, nee. Maar ja, we leven ook in een andere tijd, hè. Dus pijnlijk doet ze er jamana raha. Doet ze jamana hega.
0: Dus tegenwoordig het gemak dient de mens. Je hebt een cateringbedrijf die je inschakelt.
1: Ja.
0: Die komt daar. Je hebt geen enkele babaal. Alles is geregeld.
1: Sap, kabele, doet ze koiker, hè. En jij hoeft alleen maar naar de kapper te gaan. Op een nagel. Een mooi kaprakinseke en dan kom je gewoon feesten. Want dat is wat gebeurt.
0: Mousi, Pua, Nani, Aji, die gaan tegenwoordig maar één ding, hè, Lloyd. Ze zijn 3 maanden bezig met kon kaprapahinabe. En ze zijn 3 maanden bezig, kan je zeggen, barwa hamar.
1: Maar barwa is ze belangrijk.
0: Maar niemand denkt meer, kan je zeggen, barabana gooi, kan je zeggen, roti bellen gooi, tarkariake. Nee, we hebben andere zorgen gekregen.
1: Ja.
0: Dus die zorgen zijn niet minder geworden, maar zijn
1: luxe zorgen geworden.
0: Ai boy, het is allemaal veranderd.
1: Ja, ja, ja. Maar ja.
0: Maar vroeger kwam abetelijk hobegatoras, hè. Maar het gaat wel minder worden. Vroeger, kijk zo wat raad, Dulha Parchatri, toch?
1: Ah,
0: nee, Sapre, Dulha Sapre.
1: Dulha Sapre, en dan heb je Nachania.
0: Abbe Hovega,
1: gelukkig. Ja.
0: Maar dire, hoe denk je, Kamti Hojaiga, Lloyd? Dus die dingen zijn juist leuk om mee te maken.
1: Zeker, zeker.
0: Baraat, ai, toeter, kari, jahana, mag toeter, kari, gewoon toeter, Hojaiga, pup. Dus ja, dat maakte het wel heel mooi, vond ik.
1: Ja, ja, ja.
0: En tegenwoordig is het gewoon, er is een dansfeest.
1: Ja, ja.
0: Een soort receptie noemen ze dat dan.
1: Ja, ja.
0: Dan komt er een band en dan wordt er gedanst en klaar.
1: Ja, het is meer feesten, hè?
0: Het is wel leuk. Carrière, vooral carrière, zo nu wel.
1: Ja.
0: Maar het is niet meer vergelijkbaar met hoe het vroeger was.
1: Nee. Maar doe la partie, je bent ook hoor, toch?
0: Ja, Abbehovega, Jabarat, AW wel.
1: Ja, maar om dat ding te maken, is het een lolina of zoiets? Dat maken ze toch wel nog steeds? Of ook hebben we een kino in een gekompe?
0: Nee. De Dulha Parchaiga, dan maken ze dat wel. Maar meestal heb je nauw toch?
1: Nauwa.
0: Dus die nauw bereidt het voor. Dus Abbe Hovega, Nabolila na Hovega, maar steeds Kamti Hovega.
1: Ja.
0: Alleen de vorm die we vroeger hadden, die saamhorigheid.
1: Nee, dat is voorbij.
0: Samen met elkaar oplossen.
1: Helemaal voorbij.
0: Dat is echt vervlogen tijden.
1: Ha.
0: Ook Kabina Lord Kaiga, biertje.
1: En nu het koffiemoment.
0: Oh ja.
1: Toch?
0: Ja, Lloyd. Ja, wacht.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja. Het was een hele lange sloep. Je hebt er heel lang op gewacht op die koffie.
0: Jew met Jew.
1: Ja. Jew met 19 september, dan is het zover. The Greatest Voices of Bollywood met Ayaan Mukherjee, Maus Milberoy, Shekhar Kumar. En we hebben natuurlijk ook Nizam Wagyudzijn, Boyke Datadien. En er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Hierna, ja. Doe op Nintakel op meervaart.nl. Dus... En heb jij een stadspas? Mensen, heb je een stadspas? Dan kost jouw kaartje maar per stadspas €3,50. En ik kan go kursi baki regen. Maar voor de rest is het in een barrel hega. Er zijn nog wat plekken beschikbaar. Doe op Nitakle, kom met familie 19 september, zaterdagavond in de Meervaart. Het wordt een mooie, prachtige avond. Toch, Janen?
0: Ja, zo is het. Ik zie dat Shekhar Kumar, die heeft me net een bericht gestuurd. Toen maar zoenen.
1: Ha, bol. Direct zoenen.
0: Wacht even.
1: Dan horen de mensen meteen Kikon bericht. Partij. Hopelijk is het wel een nette bericht, hè? Toen kun je partij zeggen.
2: Hi, hello. Namaste, Shastriyakaal. Assalamu alaikum. Mijn hoe Shekhar Kumar. Aanstaande zaterdag 19 september. Meervaart, Amsterdam. Greatest Voice of Bollywood. Ik ben ook daar. Mij bij wapen hoe. Bhaiyo, apne jitne bhi family hai, dost hai, jitne bhi jo bhi hai, aap unko leke aaiye aur suniye. Ye program bahut hi alag hai, kyunki Ujala jab bhi program karta hai, to usme kuch na kuch alag hi kuch rehta hai. To main aapke samne ek mukhda dikha sunaunga aapko. Aapko please telephone karke bhai Anand ko batana hai ki kaun se singer ne isko gaya tha. सुनिए

0: ये आपको बताना है भाई आनंद को। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम
1: वालेकुम। नाउ hey Anand,
2: ik weet niet wat die man gezongen heeft.
1: Ik weet ook niet wat hij gezongen heeft. Maar mensen, vertellen jullie ons via 020-363-0808, dus 020-363-0808. Kon Ghana, welk couplet van
2: Kon Ghana? Shekhar
1: Kumar Guys. Ik weet het niet hoor.
2: Ik ook niet hoor. Ham Kabina zo'n liedje, Dwyer.
1: Ham Kabina zo'n liedje. Malum, hé, nee. Ik zou het niet weten. Maar het wordt een mooie avond met Mumbai Beach, zaterdagavond. Dus toen een keer Aweke Pariga, Dekke Pariga, Soenike Pariga. En je zit lekker op een mooi koersje toe bij je. Kijk maar zelf op meervaart.nl. Konja Gabaki, maar het is bijna uitverkocht.
2: Toekijker fan, wat hij loopt.
1: Ham Bati fan eigenlijk van Shekhar Kumar. Shekhar Kumar en niet aan waar je te zijn.
2: Hoe doe je ook even zo wat, hè?
1: Okay, en Moosmi ook, hoor. Moosmi ook, hoor. Dus, maar deze twee vind ik... met name Shekhar Kumar. Om Shekhar Kumar op gaven te gaan. Hoe na taken het tekst weg, of wat dan ook. Om na iPad betaken het tekst. Hoe gewoon uit het hoofd gaan. Of wie ga ik heb hier naadje. Dus die man is ook een performer, hè?
2: Zo is dat. Maar weet je wie ook een entertainer is?
1: Hakon Hege, Kehege.
2: Ayaan Mukherjee.
1: Ik heb hem nog nooit meegemaakt, dus dat gaan we zaterdag
2: dus
1: meemaken.
2: Daarom, mensen moeten dat komen meemaken. Die man is echt een entertainer. Jongeman. India Seba. De manier waarop hij een show geeft, is echt om te smullen.
1: Ja?
2: Super, super leuk, super gaaf. En Boyke natuurlijk, Boyke Datadin. Ik dan serieus hoe gaan we gaan boyken? Ik na de keer
1: gaan ze. Jamal Boos, maar hoe gaan we wel mooi.
2: Niet, hè? Ja, die man. Maar hoe gaan we? En natuurlijk Moosmi, Shekhar en Nizam. Nou, het wordt geweldig, Lloyd.
1: Ja.
2: Dus trouwens, ik wil berichten met Mila Lega.
1: Gewoon bericht ook in Mila Lega.
2: Ik pak hem erbij, hoor.
1: Pak me even
2: erbij. Ik wil Yonkie bolletje.
1: Yonkie.
2: Likjes bij Yonkie.
1: Ja.
2: Maar de jonge vrouwen kunnen geen roti maken. Ze kunnen geen bara maken en ze willen het ook niet.
1: Dus
2: die oude tijden
1: dan is het een probleem. Het probleem mag hebben de ouders. Die hebben het niet overgedragen. Nazi Kailabat heb een lurkenke van zoen. Toen een keertje henga zie ik een roti banaken, bara banaken.
2: Het probleem ligt bij de vrouwen. Punt.
1: Oh!
2: Is dat iets ouderd gehad met haar?
1: Ouderd gehad. Hamlo gehad met haar. Als die vrouwen dat niet gedaan hebben,
2: Mannen kunnen alleen maar praten. Ze kunnen niks.
1: Nee, dus vrouwen.
2: Ouderd logen hardam samharis basabia. Die vrouwen willen dat niet meer.
1: Ja.
2: Ze kunnen het ook niet meer.
1: Ja.
2: Hoeveel jonge vrouwen kunnen nog roti maken, Lloyd?
1: Bout kamti. En ik vind het jammer, hoor. Want
2: hoeveel jonge vrouwen kunnen bara maken?
1: Ik zoek juist een vrouw die lekkere bara en roti kan maken. Maar kamt.
2: Hamme hai go tor khati. Machina ke ba wel bichari.
1: Dus vrouwen, wie de schoen past, trek hem aan. Dus trek het hier zeker aan. Ki tulong napen, larken kies ik heel erg bij roti banake, bar banake.
2: Tulong
1: is schuldba. Anand, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Ja, de kaap is zo'n hee. Coffee, chai, middagshow. Met Anand Chandrika Singh en mij, Lloyd Mahabir, staat op in je programma Kusunahe. Vanmiddag om 5 uur wordt het herhaald. En vanavond om Kunariben, half 11 uur, herhaal keer zat hij. Koffie, chai, middagshow. Een fijne middag, mooi zijn hier. En let op jezelf. Oude meerpaas, ouwe. Nakhabrao.

Orhan, wacht, je bent hier, kijk, je bent helemaal bijgepraat vandaag. Aardse Brespetje waren zaterdag, ik zet nog een keer met het nieuws van vandaag. En vandaag praten ze in Den Haag waarschijnlijk nog uren, ganten, betjaga, over geld, belastingen, migratie, wonen, zorg en vooral wie met wie wil samenwerken. Maar wij eindigen vandaag iets eenvoudiger. Je hoeft niet iedere discussie te winnen, je hoeft niet overal op te reageren, na. En je hoeft ook niet ieder probleem vandaag op te lossen. Soms is het genoeg om te weten, hè? Dit verdient mijn energie. En dat niet. Dus koffie erbij, chai erbij en muziek erbij en Ujala Radio doorzaat. En laat Den Haag vandaag maar even voor zijn eigen hoofdpijn zorgen.

Zujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op URU Jala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Luister en stap binnen in de gouden geschiedenis van Bollywood. Van Lata Mangeshkar tot aan Atif Aslam. Ujala presenteert Greatest Voices of Bollywood. De grootste hits van 30 iconische stemmen. Samengebracht in één stijlvolle en onvergetelijke theatershow. Een avond vol tijdloze klassiekers, geliefde melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Live op het podium. Mushumi Oberoi, Shekhar Kumar en Ayan Mukherjee uit India. Samen met Boyke Datadin en Nizam Waghit Hussain. 5 krachtige stemmen die de ziel van Bollywood laten horen. Met live muzikale begeleiding van Mumbai Beats. Van de warme klanken van viool en piano tot het meeslepende ritme van dol en tabla. Geniet van 2 concertdelen met tussendoor een culinair intermezzo met heerlijke hapjes. Ontmoet na afloop de artiesten tijdens de meet and greet in de foyer. Zaterdag 19 september in de Meervaart Amsterdam. Aanvang 8:15 avonds. De deuren openen om 7:15. Tickets vanaf €15. Met een stadspas slechts €3,50. Maximaal 1 ticket per stadspas. Reserveer nu via meervaart.nl. Greatest Voices of Bollywood. Meer dan een concert. Een reis vol herinneringen. Een ode aan tijdloze stemmen. Wees erbij.
0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassave brood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassave brood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bojo en cassave brood.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are. Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niets meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. In het Belgische Hechtel Exel zijn meerdere militairen tijdens een internationale parachuteoefening in bomen terechtgekomen. Door een windstoot raakten parachutisten van hun koers. Vanuit Eindhoven waren ongeveer 250 militairen uit 12 landen opgestegen. De hulpdiensten zijn bezig met een grote reddingsactie. 4 parachutisten zijn inmiddels bevrijd, onder wie 3 zwaar gewonden. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 190 kilometer file op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Emmeloord is de weg dicht. En je kan omrijden door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen. En dan keren bij de eerstvolgende afrit, de afrit Ens. En dan kan je je weg richting het noorden vervolgen. Op de A12 richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Woerden, doe je er nog een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ojala Radio, laat je stralen.
0: Volume Torah Barhaye. Zet je volume wat hoger. Ojala Radio per. Apaap sunye, ye shandar sinahma pesh kiya jara hai aapke liye.

You are. Jala Radio Headlines. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Hij blijft echter wel verdachte. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. In het Belgische Hechtel Exel zijn meerdere militairen tijdens een internationale parachuteoefening in bomen terechtgekomen. Door een windstoot raakten parachutisten van hun koers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 190 kilometer file op de A6 van de Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Emmeloord is de weg dicht. En je kan omrijden door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen. En dan keren bij de eerstvolgende afrit, de afrit Ens. En dan kan je je weg richting het noorden vervolgen. Op de A12 richting Den Haag, tussen knooppunt Lunette en Woerden, doe je er nog een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: मुंड संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakabana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754 gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Zaterdag 19 september, dan gebeurt er The Greatest Voices of Bollywood. Ujala Lare, Aapke Waanse, ik raad Aapke Naam. Ik Hasin raad Aapke Naam. Met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Aapko, Anahe, Diknahe, Sunnahe. En natuurlijk geniet je van de avond op zaterdagavond in de Meervaart. Ticket afgerist via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats, Gani Walehungi, Mousmew Broy, Sheikh Rukumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Vagidusein. Zaterdag 19 september. Koets ticket bakje rang 1 €20, rang 2 €15. En heb jij een staspas, dan kost

0: jouw kaartje maar €3,50. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niets meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर दिस इज डेनिस मोय फ्रॉम द आईएनवीबी। Er staat nog 50 kilometer file op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Emmeloord is de weg dicht. Omrijden doe je door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen en dan te keren bij de eerstvolgende afrit. Dan op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

ब्यूटीफुल ट्यून, ब्यूटीफुल गाना, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, ये दिसंबर का सर्द पानी है, तेज धड़कन है। फिल्म का नाम है चॉकलेट एंड दिट वॉज एन फिल्म uit het jaar 2005 met in de hoofdrol Anil Kapoor, Sunil Shetty, Arshad Varshi, Imran Hashmi, Irfan Khan, Sushma Reddy, Tanushree Dutta. Ja, dat is nog eens een hele cast vol met topacteurs. Film Chocolate Raha uit het jaar 2005. Jaha, mujhe sun rahe hai. Van harte welkom bij Ujala Radio. Geniet lekker van deze heerlijke dag. Geniet van heerlijke Ghana. Heerlijke feel-good Ghana. Jabariya Jori hai. Film ka naam hai Jabariya Jori. Een heerlijke Ghana, een heerlijke feel-good Ghana. Aur Ghana ka naam hai Zila Zila Hilela.

Playlist hebben we hier nu de stem van Shahid Malaya. Koi dil be kabu kar gaya aur ishq dil mein bhar gaya. Film ka naam hai Mausam. Een heerlijke romantische gana.

Aaj zit kar raha hai dil, de stem van Arijit Singh is afkomstig uit de film Aksar 2, een Hindoestaanse, laat ik zeggen, een Bollywood erotische thrillerfilm, geheel in Bollywood stijl. Ja, we genieten lekker van heerlijke gevarieerde gana, af en toe ook een beetje hete gana toch tussendoor. En dat doen we met de stem van Devinder Singh Sionat. Kan op elk moment van de dag toch.

Heerlijk Ghana, aan Jump Page Keringe, gevarieerde Ghana. Lekker gevarieerd hier bij Ujana Radio. Hey, gejubbe kahitara tuta. Ja, en dat is niemand minder de stem van de Windersing Siunaat. Jo bhi aap kare, jaha aap mujhe sun rahe hai. Geniet lekker van deze dag en geniet lekker samen met Ujala. Ujala Radio, keeping you on the move. With your best friend, Amit Jairam.

Ja, en dat is de stem van Wiba Sarif uit de film Hijack in deze Damaka Ghana Behka. Ja, ik moest even spieken, maar Ghana Kanamraha Behka. En dit is een hit Ghana van King Selecta. En samen met Rani Datai in deze hele...

Coca-Cola toe, shola shola toe. Heerlijk, de stem van Rani Detai samen met de beats van King Selecta Selecta Beats. Ujala Radio, hey, sunalo. Mejo Ami Jairam. Aur yahi gana hum pesh karenge bahut prem se. Een heerlijke feel-good gana. Een heerlijke vrolijke gana. Gana waar je lekker enthousiast van wordt. En daar kan je toch lekker van genieten.

0: Ja, en dit is toch wel de ultieme feel-good song op dit moment hier zo bij Ujala Radio. Je wordt er lekker enthousiast van, je wordt er lekker vrolijk van. En zo moet het zijn, toch? Jaap, Joab, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van de gevarieerde Ghana hier bij de one and only Ujala Radio. Hey, Sunuwalo.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: En op dit moment de stem van E.R. Rahman uit de film Rockstar uit het jaar 2011. Organische naam heet Jobhi Meh.

0: तू ही है वही जाने क्यों दिल जानता है। फिल्म का नाम है दोस्ताना, हिलके हिलके फील गुड गाना uit het jaar 2008, de stem van Vishal Dadlani. फिल्म का नाम है जजमेंटल है क्या और ये है द वक्रस।
1: Live vanuit de hoofdstad. Ujana Radio. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, alu tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
6: Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord staat tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug 2 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je zo'n 10 minuten extra. Verderop, bij knooppunt Emmeloord, is de weg een tijd lang dicht geweest door een ongeluk, maar is nu weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.
1: बॉलीवुड के सबसे सुनहरे दौर को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। उजाला प्रस्तुत करता है ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। मौसमी ओबेरॉय, शेखर कुमार, अयान मुखर्जी, बॉय के दाता दिन और निजाम वागिद हुसैन लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स, यादगार धुने, पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम। शनिवार 19 सितंबर को मीरवाट एम्स्टर्डम में। अपने टिकट अब भी बुक करें। दिल के
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. You are.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

binnenkort jarig? Door jenemdien het door zalgre he. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel he, door shadi honne wel he. Ja, kizika moende sanskar he. Ujala Radio per vermaais aap deze te heen. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond de loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.
4: Ujjala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujjala Radio, always shining. Ujjala.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujjala.nl.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kaif.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Mijn Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
9: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio kist u meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din, aap hem se baat kar sakte hain. Aur hum aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke...

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Thora Masti, Thora Khushi, Thora Halchal, Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bloedbank St. Quijn gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: चलेंदे चलेंदे
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस. Bloedbank Sangquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar...

0: kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Live.
2: Ujala Live.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

Kishore Kumar aapko sunaye en saath mein volgens mij was het Lata Mangeshkar of Asha Bhosle, een van die twee. Uit de film Jhoota Kahin Ka, aap sun rahe Ujala Radio ka program aur wo hai Coffee Chai Middag Show. Zometeen is hier dan Anand Chandrika Singh, jiske saath hum baat karne wale aaj kis samachar ke bare mein ya aane wale dino ke bare mein of andere luchtige onderwerpen. Welkom op deze regenachtige donderdagmiddag, Setra Tariq, 17 september. Ik heb programma. Aap Soener Heem, maar hoe looit maar hadden hier. Welkom, welkom, welkom. Koffie, chai, lekker uit de jaar. Hoi jij je, berd jij je, want zometeen komt het nieuws. Maar we beginnen met de headlines van vandaag, de headlines van vandaag. Premier Jetten is vandaag aan zet in het belangrijkste politieke debat van het jaar. Na een eerste debatdag die pas rond half twee 's nachts eindigde, moet premier Rob Jetten vandaag uitleggen hoe zijn minderheidskabinet voldoende steun denkt te vinden voor de Prinsesdagplannen. Een vaste meerderheid is er nog altijd niet. Nederland zakt verder op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland staat nu op plaats 46 tegenover plek 43 vorig jaar en plek 28 in 2024. Kahohega. Vooral op economisch participatie blijft Nederland achter. Zorgen over oplopende wachttijden bij logopedisten. De Nederlandse Zorgautoriteit waarschuwt dat patiënten steeds langer moeten wachten op behandeling. Vooral voor kinderen kan uitstel gevolgen hebben voor taal- en spraakontwikkeling. Mausam kiezen met jaar, droge ochtend, maar vanmiddag trekt regen Nederland binnen. Het was vanmorgen wel een beetje droog. Hier en daar regende het. Maar Aatje, Sjaamke, wacht, Zjada Baris, gewoon wel. Het KNMI verwacht vanuit het westen een regengebied. Het wordt ongeveer 16 tot 18 graden. Er zijn momenteel geen weerwaarschuwingen. Trump zegt dat einde oorlog met Iran mogelijk dichterbij komt, maar strijd in Jemen escaleert juist. De Houthis vallen Saoedische steden en olieinfrastructuur aan. Saudi-Arabië heeft volgens Reuters in één week honderden luchtaanvallen uitgevoerd. Brentolie noteert rond $108 per vat. Verenigde Naties onderzoekers spreken over mogelijke Amerikaanse oorlogsmisdaden in Iran en misdaden tegen de menselijkheid door Teheran. Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente voor het eerst in 3 jaar. De Federal Reserve verhoogde de beleidsrente met 0,25 procentpunt... naar een bandbreedte van 3,75 tot 4% om hardnekkige inflatie af te remmen. Ik heb met een beetje Satjin Mahangaya, Jaiga. Ja. En Huawei. Is ook een bedrijf in China mee. Voert de chipstrijd aan met Nvidia verderop. Het Chinese technologieconcern kondigt 2 nieuwe AI-processors voor 2027 aan. Tegelijkertijd groeit internationaal de bezorgdheid over het gebruik van AI in autonome wapens en militaire besluitvorming. Welkom bij Ujala's Coffee Chai. Je had de kaart dus in headlines voor vandaag. Het is donderdag 17 september. Prinsjesdag ligt inmiddels 2 dagen achter ons. De cijfers kennen we, de plannen kennen we. De plannen. En vandaag komt eigenlijk de moeilijkste vraag. Hoe ga je ze uitvoeren en als je geen meerderheid hebt? Premier Rob Jetten is vandaag vanochtend aan zet in de Tweede Kamer. Ik heb het niet gevolgd, maar misschien heb jij gevolgd. Gisteren spraken 17 fractievoorzitters tot diep in de nacht, tot half twee sabere. Vandaag moet premier antwoord geven. En misschien is de moeilijkste vraag niet eens links of rechts, maar wie gaat dit kabinet, met wie gaat dit kabinet zaken doen? Is het links of is het rechts? Janaki rechts. Verder hebben we vanochtend opvallend nieuws over de positie van vrouwen in Nederland. We zakken opnieuw op de internationale ranglijst voor gendergelijkheid. En er zijn zorgen over de wachttijden bij logopedisten. Internationaal blijft het Midden-Oosten het zwaarste dossier. Donald Trump zegt voorzichtig dat een einde aan de oorlog met Iran dichterbij kan komen. Maar ja, deze man zegt vaker wat.
Sofie erbij, Tjai erbij, Aap, Thea Rogier. Ik wacht nu op Anand, hij is druk. Ja, we hebben door de week natuurlijk ook onze eigen werk. Natuurlijk, gaan we ook weer kamer, Kerila. Kabikabi, gaan we ook weer koffietje hebben, Kerila. Kabikabi, na benuis, Kerila. Maar als het moet en als het kan. Nou ja, moet niet. Als het kan, dan zijn we er gewoon, hoor. En dit nummer is wel heel erg prachtig tijdens Coffee Chai middagshow. Even ontspannen met een slokje koffie of een slokje chai.

geweldige nummer, toch? Dil kya kare ki kab kaha kisi se pyar ho jaye. En pyar to hamesha karna chahiye. Hamesha, hamesha. Ja, altijd. Je moet er altijd voor gaan, toch? Pyar, voor pyar moet je altijd gaan. En ja, als je geluk hebt, is het jouw pyar. En je geluk naar Riga en het werkt niet. Ja, dan is het jammer natuurlijk. Maar dan ga je gewoon verder, toch? Maar als je niet gaat voor je pyar, hè? Ja, kaboliham. Dan weet je het ook niet, Kiwi. Dan kan je zijn pyar gaan. Wacht eens op Anand Chandrika Singh, Coffee Chai, middagshow mee. En natuurlijk headlines aan Soon Chukke Hai Aaj Ke Liye. Aurauer, Konsi Baat Hum Karne Wale Hai Met Anand. Dat hoor je dan zometeen. I Ganwa Ham Sojila uit de jaren 1980. Toch jaren 80. Gana Hayaboot, hit Gana Rad van Kanchan. Music by Babla. I Ganwa, als je naar dit nummer luistert. Ganwa Me Ikatakat Baat Hai Sunie. Mooie Sunie. Konji Gaaf Hai Kanchan. En wat vind jij ervan? Het was toch gewoon een normaal nummer, hè? Maar zo'n kun je kese gaan hega. Kon gana, kon baat in me hega genomen. En het gaat over Saas en Sasoer.

0: कंचन गाइस जी, हम ना जैवे ससुर घर में सास ससुर के कहानी देख के बस कंचना माता जाए अपन सास ससुर लगे आनंद चंद्रिका सिंह
1: कहाँ जाइए
0: हम सास ससुर लगे ना महिला जाए
1: तो कहाँ जाइए तो हमें बोल कहाँ तू मांगे जाए
0: नहीं परम सुंदरी लगे जैसे कि लवेल तो
1: हाँ maar dan dat wordt je wacht even Lloyd
0: ja
1: ik moet even me
0: ja
1: even iets recht zetten hier
0: nou ja toe haastig mijlen waar ik want je hebt druk vandaag dus we door Kimti door Kimti tijd jont hega ham lok beslag krielen hè
1: wacht Kimti wacht Kimti wacht ja hamare pas
0: ja nog steeds hebben mensen die dan proberen Hindi te praten en dan met moeilijke woorden praat gewoon normaal Suriname hier gewoon Nederlands weet ik veel
1: het is niet nodig het is niet nodig
0: is echt niet nodig hè
1: nee maar mensen denken dat ze daar daarmee scoren kunnen scoren of zoiets.
0: Ja toch? Dat ze geweldig zijn. Maar gewoon, wij zijn gewoon Surinamers. Praat gewoon Surinami. Is echt een mooie taal. Hamelijk het al wel, maar Nederlands zou je Surinami meer. En Hindi woorden behouden. Maar het is ook leuk om naar te luisteren. Hè?
1: Maak het jezelf niet te moeilijk.
0: Te moeilijk, hè? Ingewikkeld. Kijk ze waar. Goedemiddag.
1: Boy. इतना ठंडा मारी से लॉय देखे तो
0: एदे?
1: अब कपड़ा अपड़ा उतारे पड़ेंगे आगे फोर्दा कुंत खाम प्राते
0: Het klopt toch niet? Toen bole ठंडा मारे तू माय कपड़ा उतारे दैट कैन टू नीड
1: ना यार बहरुआ कपड़वा जोन पहन ले रही है
0: ओ हाँ यस्वा यार नहीं यार
1: तू मांगे हम ऐसे ही बतिया यार सोच पहन नहीं
0: ना तनी लुख्तक चाहिए रहेंगे लुख्तक अंडरवर्प लुख्तक कपड़ा पहन के हैं चाहिए बतिया दिया क्या आज
1: वेलके लुख्तक अंडरवर्प
0: ना यार सुना हम वही खाती हूँ
1: हमें खाली हेवी चीज बात
0: तू अपन हेवी उतार आज जितना हेवी है सब उतार जितना हेवी है सब तू उतार सके
1: Nee, heavy chis kooi na mange sune chaloid.
0: Is dat zo?
1: Laten we over die luchtige dingen praten, liever.
0: Over luchtige dingen. Dat was, kan jij mij ook bericht voor de Heidi toch even hier? Ik weet niet of je het gezien hebt, maar we hebben daar niet over gesproken. Ik was school met ergens in provincie Groningen of Leeuwarden, kan ik haar. Jij ik heb een tour daar, deze keer, chisjes behouden, en schade van 100.000 euro. 14-jarig meisje, heb je niks te doen of zo?
1: Nou ja, ik snap niet hoe een klein kind van 14 jaar, het is nog een kind, zoveel schade kan veroorzaken. Dat snap ik niet.
0: Ja.
1: Arie, ja, agi lagado het, dat doet ze erbaat. Maar als je gewoon een beetje baldadig heet, nou ja, dan kun je makkelijk 100.000 overschrijden.
0: Ja.
1: Dat bedoel ik ermee.
0: Ja.
1: Aan schade. Maar,
0: ja.
1: Maar toekomst toerle of gewoon spoitieker, 100.000?
0: Ja.
1: Hey, is wel veel hoor.
0: Is veel.
1: Dan heb je heel veel schade veroorzaakt.
0: Dan heeft ze heel veel schade veroorzaakt.
1: Dus dat is een heel veel schade hè.
0: Ja.
1: Maar zo na, je bitiwa etna banmaas hoi, ook er maik etna banmaas hoi.
0: Oh, want dan ligt het aan de moeders hè.
1: Nou ja, het zou toch kunnen. Lerken aan van kikker pawe, maai babke pawe je toch.
0: Oh, maai babke pawe, ha, maai babke pawe.
1: Dus kono bitiwa etna banmaas hoi je kareiga, bahwa.
0: Ja.
1: 100.000 euro ke schade op een school pe.
0: Ja.
1: Dan hou ik mijn hart vast. Maar je wacht naar mama zo hier. Babu ook over hem naar wat je hebt. Babu wat...
0: Hoeft niet. Hoeft niet aan de buitenspel.
1: Je weet dat vaders heel vaak buitenspel staan toch?
0: Ja. Eigenlijk mogen we niet zoveel zeggen. Wat hamlok je goed naar je. Hè?
1: Wij moeten onze plek gewoon goed kennen.
0: Wij moeten onze plek kennen.
1: En die keten, dat is een hele keten.
0: Keten
1: en onderaan die keten zet jij leuk.
0: Ja. Amelijk overzicht bewaren. Ja, als het maar goed gaat en zo. Hè. Maar sommige dingen dan moeten we ver van... moeten we niet ons mee bemoeien en zo.
1: Hai boy, het is toch wat, hè?
0: Ja, dus dit was eigenlijk een beetje heavy onderwerp.
1: Er is nu een demograaf. Een hele bekende hoor, Jan Latten.
0: Demograaf kontje heen.
1: Demografiek over jaren.
0: Hoe kan demografiek kontje heen?
1: Bevolkingsopbouw. Ook erover wat jij gaat doen. Ja, heel vaak hoor. Ubolesunna, ik wil toch wel even de noodklok inluiden.
0: Ja.
1: Of luiden. Inluiden. Luiden in Nederland.
0: Ja.
1: Sommige dingen gaan te snel.
0: Ha.
1: Apart zwemmen, islamitische scholen, hoofddoek, bla bla bla.
0: Dus eigenlijk ghanti bajawe zei het, van ghantia bajawe, van soen.
1: Ghantia bajawe, van thora rustig aan, het hoeft niet zo snel te gaan.
0: Ja, ja.
1: Dus op zich valt er wat voor te zeggen. En aan de andere kant denk je van zo, nou, als er grote groepen mensen zijn en die hebben behoefte aan bijvoorbeeld vrouwen die apart mogen zwemmen.
0: Ja.
1: Zeg maar wat, hè?
0: Ja.
1: Wat is daarop tegen dan?
0: Nee, niks op tegen. Ik vind het, ja,
1: het past moet kunnen. Het past misschien niet in de witte westerse traditie. Mannen en vrouwen zwemmen door elkaar. Maar als die behoefte er is.
0: Ja.
1: Waarom zou je daar niet aan voldoen?
0: Ik zou niet...
1: Er zijn grensgevallen, ja, maar, je moet niet van alles een probleem maken.
0: Maar zo, voor vele vrouwen is het ook misschien ook veiliger en prettiger dat ze allemaal vrouwen zijn, hè, toch? Dat zou ook kunnen, toch? Dus waarom zou dat niet kunnen?
1: Natuurlijk. Dus daarom, als die behoefte er is. Hey, kijk, er zijn allerlei kwesties waarover je kunt nadenken, maar je moet wel genuanceerd blijven. Je kunt niet zeggen, ik kot iets naar Manila.
0: Ah.
1: Weet je, er zijn ook rijscholen bijvoorbeeld, waar vrouwelijke instructrices, rijinstructeurs, instructrices, lesgeven.
0: Ah.
1: En daar gaan de vrouwen naartoe.
0: Ja.
1: Dus daar is kennelijk ook behoefte aan.
0: Ja, natuurlijk. Ik kan me voorstellen, hoor.
1: Jij en ik kunnen het raar vinden, Lloyd. Maar er zijn heel veel groepen mensen die dat prettig vinden, dat een vrouwelijke instructrice hun rijles geeft.
0: Ja. Ja.
1: Ja, toch? Ja. Hoezeker, toch?
0: Ja, ja. Nee,
1: maar wacht even, bij fouilleren van mensen, visitatie.
0: Ja, ik heb liever dat een vrouw mij fouilleert, hoor.
1: jij zeker. Maar tot een morsuba, dit hoor, als
0: een
1: vieser.
0: Nee. Ik heb liever dat een vrouw mij even aanraakt. Nou, kijk, wat niet dat ik met zoers huiden. Nee, toch?
1: Nou, moeilijk.
0: Kijk, daarin zeg van, joh, dat doe ik best een harde arbeider, ja.
1: Ja, maar mannen worden standaard gefouilleerd door mannen. Dus
0: ja.
1: Maak jij maar geen illusies. Maar mannen die vrouwen fouilleren, dat kan echt niet, hè?
0: Nee, dat kan echt niet.
1: Dus daar zeggen we wel van, het kan niet, het mag niet. En bij sommige dingen zijn we heel verontwaardigd van, kijk, hoe je het doet. Als mensen zich prettiger bij voelen, ze doen geen vlieg kwaad.
0: Ja.
1: En die groep is groot kennelijk.
0: Ha.
1: Mag toch?
0: Ja.
1: Mag toch?
0: Vind ik ook.
1: Kijk, had die gezeur hier.
0: Nee. Dus demografie, dan moet je niet krijgen. Misschien.
1: Boulevard. Nee, maar hij zegt meer dingen. Hoor. Mooi. Heb jij een zwemdiploma toen jij niet pauwde?
0: Nou, heb jij wel pauwde, maar ik heb mijn zwemdiploma eigen. Dat heb ik
1: niet. Nee, daar kun je niet zwemmen.
0: Maar je hebt wel ultrageilen en zo. En ik kan wel, hè? Ja, ik kan wel zwemmen, hoor. Ik kan wel zwemmen, maar mijn zwemdiploma
1: eigen.
0: Maar toch kan hij niet alleen zwemdiploma. Zijn naam keer zwemmen. Ik kan geen zwembad hegen. Kan hij mij zwemmen toch?
1: Parima,
0: hè? Parimabad of zo.
1: Wacht even, hoe heet dat ding?
0: Parimabad, Paramaribo, Parimabad.
1: Parima?
0: Ah, Parima, hoor je zeggen. Ja, ik denk het, Parima.
1: Zo'n soort naam heeft dat, hoor.
0: Ik weet niet, hoor. Waar je,
1: Parimabad,
0: denk ik. Maar nee, is een hele.
1: Zo, volgens mij wel.
0: Onze vaste panelleden kunnen erop reageren.
1: Maar ik kon niet zwemmen, hoor, in Suriname. Heel lang niet.
0: Ha.
1: En toen ben ik naar zo'n cursus gegaan in de zomer. Amazon. In de grote vakantie.
0: Waar?
1: In Parimabad.
0: Parimabad, hè?
1: Dus dan kon je, ik weet niet, 10 jaar heb je achter elkaar. Dan moest je elke dag gaan.
0: Ja.
1: En dan kon je afsluiten met een diploma. Maar ik heb diploma A.
0: Ja.
1: Van Parima.
0: Parima. Dus je hebt alleen maar A. Zwemdiploma A. B, C,
1: nee,
0: naar het
1: oké. Nee.
0: Maar A is meer dan voldoende. A is meer dan voldoende. Maar kijk eens, hoe waren die zwemlerares of zwemleraar naar jou toe?
1: Volgens mij waren ze oké. Het was een echtpaar. Nee, het was een echtpaar. En ze hadden een of ander zangcontest gewonnen toen. In Suriname.
0: Oké.
1: Doe nog gauw wat raak op. Zijn naam is van die zangcontesten, toch? Je had ik ben die namen kwijt, bang.
0: Ja.
1: Bodina betekent die erover, toch?
0: Maar
1: er was iets van Suri Pop of zoiets. Of
0: oh ja.
1: Kutjeraha in elk geval zijn naam. Daar kon je je eigen liedjes inzenden en dan kon je winnen. En zij hadden dat jaar wel een nummer begonnen.
0: Oh, oké.
1: Dus en zij gaven les.
0: Nou ja, goed.
1: Was een koppeltje.
0: Ja, ik vraag me af, zijn naam keer.
1: Matapika, drape miwango, drape miwantang.
0: Oké.
1: Akoruna watrasse.
0: Ja.
1: Dat nummer.
0: Dat nummer hebben ze gezongen dus.
1: Dat nummer, leuk.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. Ik weet niet of iets wel wat inderdaad Parima heeft. Maar ik denk dat ook Parima heeft. Hamme Janaki Parima heeft.
1: We kunnen het opzoeken, maar ja, het is niet zo spannend.
0: Nee, maar ben je een partij op
1: neer? Ja, ben je een partij op neer? Toen automatisch aan
0: zeker, zeker,
1: Spanje met trouwens eigen nood weer, hè, leuk.
0: Alweer?
1: Ik heb het een keer meegemaakt aan de leven.
0: Ja.
1: Toen zat ik in.
0: Wat heb je eigenlijk niet meegemaakt?
1: Ik heb veel meegemaakt.
0: Orkaan meemaken, met een vliegtuig gegaan.
1: Inderdaad.
0: En in Spanje heb je dit ook meegemaakt.
1: Ik heb dit echt meegemaakt in Spanje.
0: Ja.
1: Valencia.
0: Ja.
1: Een paar jaar terug hoor.
0: Ja.
1: En toen moesten we terugkomen. Dus. Gewoon hele grote hagels op de weg, hè?
0: Ja. Terwijl ik
1: dan garam raam op. Barka, ja. Je bent niet op het soortje van Kabelba. Dus 's ochtends vroeg reed ik naar luchthaven.
0: Ja.
1: Maar ja, de vlucht kon helemaal niet vertrekken. En de volgende dag was alles, na volgende dag, ooit die noa later op de dag, sabdubgera. Een paar jaar terug is dit gebeurd.
0: Ja.
1: En vliegtuigen konden niet vertrekken, dus we stonden daar maar in die gate.
0: Toen moesten we weer
1: teruglopen.
0: Is toch wat, ja.
1: Echt waar, we hadden uren gestaan daar in de gate.
0: Ja.
1: Maar we konden niet het vliegtuig in, dus daarna moesten we weer teruglopen allemaal. Hup.
0: Ah, jeetje.
1: En dan moest je weer, ik weet niet hoeveel uren wachten. Amerikaan aan het hadjoen bij de gerouwe met je.
0: Ja.
1: Dus nu in Barcelona, voor de mensen die naar Barcelona willen gaan of naar Spanje.
0: Naja.
1: Tora se bachai kech, hè?
0: I hapta dui duk bari baat hai ya Ronald Koeman ke duk bari baat hai du Ronald Koeman ke aurat ook die hand hoge minuutje hoge ze had kanker heel vervelend heel naar hè, voor de familie Koeman maar hamlo ke trof se bhi kabele hai usko ke duk mein shamil hai en Ben Saunders die zanger die ooit gewonnen had eerste zanger nog kan hem hega programma ke Voice?
1: Ja,
0: Voice,
1: van zoiets. Een van die, ja.
0: Heeft hij zelfmoord plegen? Het naar Jawan Lunda, hè, Ben Saunders.
1: Ik weet niet of hij zelfmoord heeft verpleegd. Dat weet ik niet, Lloyd.
0: Ja. Hij had wat problemen en dergelijke. En is hij gewoon in die sloot wat met jullie. Hij had een doopje maar gegeven.
1: Kooi had mij hij in San John Larega tegen de dood.
0: Ja.
1: Om nog een paar jaartjes bij te krijgen.
0: Zoals die vrouw van Ronald Koeman waarschijnlijk.
1: Maar koi admi haiga jo na pan jeevan apne eindig karega. Dus ja, het is soche ke baad ba, duk ke baad ba. Die vrouw van de echtgenote van Ronald Koeman, 65 is ze geworden,
0: ja.
1: Volgens mij.
0: Ja.
1: Ja toch?
0: Ja.
1: Ik heb het niet paraat helemaal, maar zij had borstkanker, heel lang al. En dat bleek dus niet opgelost te kunnen worden. Borstkanker kun je vrij goed oplossen. Maar het kwam elke keer terug, kennelijk.
0: Nee, het komt altijd weer terug, ja.
1: Dus dat ding is een... moeten daar niet lichtzinnig over doen.
0: Nee, maar het vervelend, denk ik. Ja.
1: En niet denken omdat de heer Hovega dat het dan normaal is. Nou, het is niet normaal.
0: Nee.
1: Het is niet leuk voor degene die het overkomt. Dus ja, we doen daar soms een beetje te makkelijk over. Te luchtig over.
0: Nederland is gezakt op de lijst van Global Gender Gap Index. We zijn van de... welke plaatsen stonden we eerst op?
1: Boy, Lloyd, toen is een bericht aan met de week.
0: 28 naar 46. Hoe is het zo slecht gesteld met Nederland?
1: Ik zou het echt niet weten. Ik kom geheel onvoorbereid hier naartoe. En jij begint over feitjes. En Ben Saunders. En de Emino Sabi. Ik weet het niet. Algemene chitupoach te gaan bedrijven. Maar hele specifieke dingen zoals dit. Ik weet niet wat er is gebeurd.
0: Nee, oké.
1: Als jij het weet, mag jij het vertellen.
0: Nou ja, er wordt niet echt uitgebreid iets over geschreven van waardoor het allemaal komt. Maar dan hebben we het wel een andere keer wel over, hè? Toch?
1: Naman, kijk.
0: Oh, als je het hier op toe betaal ik je kontje lekker toe, helemaal niks.
1: Wat je wel moet weten.
0: Ha.
1: Kijk, Tweede Kamer met onderhandelen, vanwege Aadjbiaan komende dagen, is het zo. Hè, dat er een discussie wordt gevoerd daar. Dus dat proberen partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan soms, elkaar niet mogen. Personen die elkaar niet mogen ook, moeten deals gaan maken voor de camera. Dat gaat toch nooit werken, Lloyd?
0: Nee, dat gaat nooit werken natuurlijk. Hè?
1: Dus toen al die mensen die denken nu van, abego deal hoja, nee. Als er deals komen, zal dat achter de gesloten deuren gemaakt worden. En zeker niet voor de bühne, zeker niet voor de camera. Want niemand gaat voor de camera een millimeter bewegen. Dus de komende dagen, het is een poppenkast, het is één grote show. Mensen nemen elkaar de maat. Links zeg maar, gaan naar links, rechts bollen rechts. Het is nooit goed, zeker als je in de oppositie bent. En de coalitie die struikelt ook over elkaar. En ze kiezen maar niet, hè, Lloyd. Ja. Ze kiezen niet. En regeren is wel iets van kiezen. Je moet wel een koers kiezen.
0: Ja.
1: Je moet wel weten, ga ik naar...
0: Links of rechts?
1: Berlijn rijden, of ga ik naar Parijs rijden, of ga ik naar Londen rijden.
0: Ja.
1: Maar als je niet kiest, dan ga je nergens naartoe bij je.
0: Nee, hoe te heggen. Maar wat
1: dus je
0: denk
1: moet wel
0: je?
1: Een keuze maken van welke kant willen we opgaan als land.
0: Maar,
1: nou, en dat gebeurt niet, omdat D66 en CDA iets anders willen dan VVD.
0: Ja.
1: En ze zitten wel met een minderheid in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer.
0: Ha.
1: Dus ja, politiek is politiek. Het is heel makkelijk te begrijpen. En het is soms ondoorgrondelijk. Maar ik verwacht dat eind van het jaar het doek valt.
0: Ha. Want het gaat heel erg moeilijk. Maar je verwacht niet dat je minderheidskabinet waar rechtspartijen staat door Jaiga om hun plannen...
1: Hoi, dat ze naar links of rechts uitwijken. Hoi, Sakega.
0: Ja.
1: Als hij geen keuze maakt, is het zeker een doodlopend spoor. Dus hij zal, als hij door wil blijven gaan, Rob Jetten... Dan zal hij een keuze moeten maken, of links of rechts. Maar als hij over rechts gaat,
0: ja,
1: heeft hij nog steeds geen meerderheid in de Eerste Kamer.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk... Technisch gezien, hè, zou je zeggen, hij moet voor links kiezen. Maar dan gaat VVD problemen maken.
0: Ja.
1: Dan gaat VVD zeggen van zo, nou, we gaan over links. Nee, wil ik niet.
0: Nee.
1: Laat de regering maar verklappen.
0: Ja.
1: Dus je hebt sowieso een probleem. Barka probleem.
0: Hai, boy.
1: Denk je toch leuk?
0: Ja, maar misschien kunnen wij dat oplossen voor ze aan het... Ja, maar ook in België, die gaan kunnen dat oplossen.
1: Nee, wij zijn altijd bereid om met raad en daad erin te springen voor ons vaderland.
0: Hè? Voor ons vaderland, ja.
1: Dus
0: ja,
1: dat
0: ja.
1: Ding vind ik wreed. Dit bericht vind ik wreed.
0: Kon bericht wel heggen?
1: Er is een mevrouw. Ik ga kebabat, ja, Sliedrecht.
0: Ja.
1: Sliedrecht is bij Rotterdam, toch?
0: Ja.
1: Ja. Een mevrouw van 69, ook een naam heet Esther.
0: Ha. Esther.
1: Esther zat in een verpleeghuis.
0: Ja.
1: En Esther was hulpbehoevend, want daarom zit ze in een verpleeghuis.
0: Ja, natuurlijk.
1: Op 69-jarige leeftijd. Abdikje sunewalo, ab mooi seizoenje. Esther ke parwaar jon raha, in aanval ko betwa, kenlik vaak na jaat raha. O apa maike dekhe, aur dusar parwaar bhi na.
0: Bechari.
1: Okay. Is al heel triest, hè?
0: Ja.
1: O chahe jaise utur mai haiga, of koi haiga.
0: Tuurlijk.
1: O chahe, se leed wel aan schizofrenie. Dus ze herkende mensen niet, ze was een beetje hersenbloeding, paisra, bechari. Dus ze was niet helder.
0: Ja.
1: En ze deed rare dingen, Maar dat wil niet zeggen dat je moeder niet gaat opzoeken, toch?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Chahi jaise, tormaiba.
0: Tormaiba, toke dunia pelai zeggen en dan laat je moeder in de steek. Kan niet.
1: Maar
0: hè?
1: Kennelijk gingen ze niet. Maar het verpleeghuis, daarvan verwacht je wel dat zij alle bewoners goed in de gaten houden.
0: Ha.
1: Minimaal 2 keer per dag hoor je contact te hebben met elke bewoner. Dat zijn gewoon richtlijnen volgens mij die er zijn. En alle verpleeghuizen zullen een klein beetje een iets andere richtlijn hebben. Maar laten we ervan uitgaan dat je 2 keer per dag contact moet hebben.
0: Ja.
1: Dus 2 keer per dag kun je merken. Koi haiga ki na haiga.
0: Ha.
1: Nu hebben ze dat nagelaten. Parwaar binagel. Je verpleeghuis met kaamkere ohusap nagel. En ze constateerden wel dat die mevrouw al 12 dagen niet verscheen.
0: Arre?
1: Maar niemand is een kijkje gaan nemen. Pas toen ze dus een hele opvallende, vreemde geur gingen ruiken in de gang. Toen zijn ze gaan kijken van, hé,
0: daar gaan
1: ze geur wat aanwegen.
0: Maar aan het, dat kan toch niet? Ik bedoel, dus, ze woont daar en mensen die moeten toch elke dag checken van, hé, weet je,
1: juist,
0: dat soort dingen.
1: Maar hey. Dat probeer ik uit te leggen. In Nederland, bij jou, dus na i huizen Asiana mee, het heeft niks met Suriname te maken. Dat is gewoon in Nederland, dat rijke Nederland.
0: Ja.
1: De lijkschouwer heeft gezegd
0: bizar.
1: Dat die mevrouw 5 tot 12 dagen dood heeft gelegen daar op de grond.
0: Dit kan toch niet?
1: Na kaprapa in Israël, Auratia, braaksel naast haar, helemaal naakt was op
0: dit
1: de grond.
0: Dit is ja.
1: In Nederland, 512 dagen in een
0: verpleeghuis. Paatje roos, ja, baren roos. Kooi nou, oké, ja, dik is niet eens ook wel lurken. Maar ja, het ergste is, die John en de Mien, wat dik behalker, die hebben er ook niet eens opgemerkt. Dat vind ik echt.
1: Zo is het. Er is gewoon een zorgplicht. Want ja. Tuna, je bent in een verpleeghuis. Waarom ben je in een verpleeghuis?
0: Ja.
1: Je verwacht gewoon normale zorg.
0: Ja.
1: Kinderen kunnen het misschien niet aan, om wat voor reden dan ook. Hoi, sakega. Je partner kan het niet aan, hoi, sakega. Maar utor kaam, haiga, je wordt ervoor betaald.
0: Ja. Je wou het doekje
1: en dan moet je dat gewoon doen. Dus. Isabcic, John, ja. John Cic, hoe we in Nederland met denk je van, kan je ze hooi zakega?
0: Het is weer een boodschap aan iedereen. Je hebt hier dit net zo'n wel hega. Door mij, bab hega, ik word te huis met hega. Ga ze vaker opzoeken. Als je tijd hebt, direct. Na een soortje keer, bihanja. En dan komt er weer niet niks van. Maar ga wel vaak je vader, moeder opzoeken. Want heel dan heb je Jonaker, heet je maar, weet je. Het klopt ook. Deze Ibertoanaker is op een maaike, jijke, dik is. Na de geile, dik. Zo zijn er veel mensen die dat ook niet doen. Hè? Maar waar ik het harde weg ga te huis, of een beetje short weg, ja.
1: Maar goed, doe ik je wat. We kennen die gevallen, Lloyd. Kan kon je bolien.
0: Ja.
1: Maar agar hoi ze keto thora khelker bhi, ook op hun. Ook al zijn ze dus niet meer helemaal helder.
0: Ja.
1: Chahe u toch herken kare, na herken karega. Ook er matlab na he ki tu na ja.
0: Ja.
1: Dus ja. Maar ja, rakam chich hovega, Lloyd.
0: Ja.
1: Ego or baat hum toke batai.
0: Haan, tu bata, bata, tu dana, dan batao haach.
1: Dat is wel heel raar, hoor.
0: Ja.
1: Ego verdachter, ha.
0: Ha.
1: Hij mocht bellen met de politietelefoon uit de cel.
0: Weet je wat hij heeft gedaan? Dat kan allemaal in Nederland natuurlijk.
1: In Nederland mag je bellen, toch?
0: Dan
1: krijg je zo'n telefoon.
0: Maar
1: hij gaf de telefoon gewoon niet terug. Hij gaf de telefoon gewoon niet terug. Dat is gewoon toch wat najaar. In tegenstelling tot die verpleegkundige. Maar wacht even. Mijn toestel is nog daar. Waarmee hij mocht bellen. Dus ze gaan er naartoe. Ze zeggen, meneer, waar is het toestel? Oebelen naam naar jullie kamba. Ze konden het nergens vinden. Die man had het in zijn achterste gestopt.
0: Nee. Ik nahuis een keer aan het.
1: En
0: dat
1: kon
0: kan
1: niet meer uitkomen. Het kon
0: dat
1: er
0: ding
1: niet meer
0: past
1: uitkomen.
0: Toch niet erin, zo'n ding?
1: Nou ja, ik mino sabia. Dus 15 centimeter in telefoon.
0: Dit is
1: dus toch toen erg. Schoot toen bij zo'n chef van ICAB. Ik fan low bij me. Voor de mensen die denken, kan
0: oh,
1: is een
0: God, echt serieus? Hè?
1: Jaha, Geert Wilders staan bij.
0: Staan.
1: Geert Wilders staan bij Balba.
0: Je wil ook zijn naam niet meer boos, maar dat gaan we niet op de radio zeggen. Maar
1: nee,
0: had het gewoon in zijn achterste gestopt. Abdulon Jan is nu al een keer je bedoel, hij is achterste.
1: Toen hebben ze mee moeten nemen, Lloyd, naar het ziekenhuis. En het is operatief. Het is operatief verwijderd. Kusch aan het hoewega, dit is waar mee.
0: Ik heb telefoon gaat in dat je dit doet, hè? Is toch erg?
1: Nee, gewoon Bajati. Dan moet je met Kusch naar mooi bij, inderdaad.
0: Nee, dan,
1: die BRICS-landen zijn trouwens bij elkaar gekomen, toch?
0: Ah, BRICS-landen, daar zit Brazilië in, India in, Rusland in, China. China.
1: Brazilië, Rusland, India, China.
0: Zuid-Afrika, ja.
1: Maar ook Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten.
0: Maar ze zijn bij elkaar gekomen voor wat?
1: Nou ja, ze proberen een groep landen bij elkaar. Het bestaat al een hele poos, hoor. Maar die BRICS wordt steeds belangrijker.
0: Ja.
1: En het Westen en Amerika, die vinden dat best wel irritant dus. Hè?
0: Ja.
1: Want dat is weer uitgebreid met Egypte, Ethiopië, Indonesië. Het zijn allemaal bijgekomen. Maar
0: wat, wat kunnen zij doen? Wat voor macht kunnen ze hebben? Wat kunnen ze doen om het Westen, zoals Europa of Amerika, dwars te liggen?
1: Nou, dat niet per se. Maar het is wel een samenwerkingsverband, toch?
0: Ja.
1: Dus je hebt ook Wit-Rusland erin, Bolivia, Kazachstan. Aan die landen denk je niet.
0: Ja.
1: Maar die zijn er ook nog, hè? Cuba, Maleisië, Nigeria, Thailand, Oeganda, Oezbekistan.
0: Maar ze kunnen dan wel samenwerken. Bepaalde dingen kunnen ze samen doen.
1: Aha. Nee, maar als je partnerlanden bent, als je met elkaar afspreekt van zo'n dan kun je conflicten oplossen met elkaar. China en India hebben bijvoorbeeld al heel lang een conflict in de grensstreek.
0: Ja.
1: Maar in plaats van dat het escaleert, kun je toch praten die dingen oplossen?
0: Ja, ja.
1: En dan zie je Modi met Xi Jinping.
0: Xi Jinping.
1: En hoe heet die andere man van Rusland?
0: Poetin.
1: En dan zie je ze flink lachen met elkaar. Hey, natuurlijk, ik want this one Jiu Jariga van hey, ik ga hoe ga. Dus ze zijn bezig. De Kalinga trouwens, Europese Unie, Kejon Haiga, Ursula.
0: Ursula
1: Bolisba van Sunna. We willen associate partner, dus geassocieerd partner. Geen echte directe partner van Canada maken, van EU.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een nieuw ding, wat ze nu plotseling gevonden
0: ja,
1: hebben.
0: Ja, maar meneer Trump is wel boos daarover. Hè? Meneer Trump wil even dan willen we geen zaken meer met Europa gaan doen.
1: Ja, maar juist Trump heeft ervoor gezorgd dat dit soort dingen gebeuren. Hij maakt ruzie met iedereen. En met Europa en met de Europese Unie, maar ook met Canada.
0: Ja.
1: Hij wil Canada inlijven, Oubole van Sunna. Het is gewoon staat van Amerika eigenlijk. Ikon Tamasaba hoort gewoon bij Amerika.
0: Yeah.
1: Ja, hij verandert die leeknamen zomaar. Dus het staat allemaal kwaad bloed. Dus Canada is nu aan het zoeken, partnerships toch? Kijk, kan ik nou een partner mee? Ja, Europa heb ik ook partners. Want die oude wereldorde, die had het nu bolega, weet je. John Pahilera, met NAVO en NATO en dat soort dingen. Dat gaat allemaal gereshuffeld worden nu.
0: Ja.
1: Want er komen nieuwe partijen die belangrijk worden. En Amerika laat het een beetje afweten.
0: Anand, ik ben je heel even kwijt. Je bent er weer, denk ik. Ik ben er weer. Ja, je bent er weer, Anand. Hallo.
1: Ja, hota he.
0: Ja. Tot koptelefoon als ik weer hinder kreeg.
1: Je kia hota he.
0: Ja. Je was met je betoog verder.
1: Nee, ik weet niet waar ik ben gebleven.
0: Canada, wel als je het wel het heet. Dus dat.
1: Ik weet niet wat er gebeurt, hoor, Lloyd, maar.
0: Het klein stukje, het laatste stukje zijn we kwijt. Maar voor de rest. Wat je toen betaalde, ik Trump kakker door Trump. Wil Canada associated partner worden van de Europese Unie? Dat gaat gebeuren.
1: Nou ja, je drijft partijen in elkaars armen.
0: Ja.
1: En dus je kunt eigenlijk niet een betere motor hebben voor dit soort samenwerkingen dan Amerika.
0: Ja.
1: Want die gekke Trump, die maakt dit soort dingen mogelijk.
0: Ha.
1: Dat mensen na gaan denken.
0: Ja. Nou ja, die Trump, ja. Nou ja, goed. Ja. Kabel, ja, ook maar begonnen. Nou,
1: maar waar is mijn koffie? Meneer, mag ik bier? Koffie?
0: Ja, koffie aanwezig. Ja, die sleurmoment. Hamstel, zie ik kon een jaar bij benauwd hebben. Maar ja, ik zie het ook inderdaad niet. Maar
1: misschien dat ding echt heel slecht.
0: Nee,
1: hoor. Mensen luisteren naar koffie en chai.
0: Koffie en chai.
1: Daarvoor, voor dat gesleuren.
0: Gesleuren voor je.
1: En dan gaat dat een boycott kan je onderdeel, wat ik het hoor. Het mooiste onderdeel op nationale radio.
0: Ja.
1: Ook een bolis van Ibatiaam Radio PB Batia.
0: Ook er bij jou.
1: Nou, bij Ubatiabatia kooi. Maar daarvoor iets anders.
0: Ha, bol.
1: Dus ik sprak net een vriend van me.
0: Ha.
1: De ook er oude vriendin. Toch?
0: Ja.
1: Ik wil John over hem nog kabina Batiaila naar Sochi.
0: Toen op een vriend ze Batiaatje ook er oude ke vriendin ke baren.
1: Ook er oude ke baren. Maar waar ging het om? Over een onderwerp wat mannen eigenlijk. Helemaal niet bezighoudt. Althans, ik weet het niet. We denken niet over na. Dus we hebben het over borstkanker gehad, toch?
0: Ja.
1: Maar weet je dat sommige vrouwen ook last hebben van te grote borsten?
0: Oh.
1: Waardoor hun rugpijn gaat doen. Waardoor alles te veel naar voren hangt.
0: Ja.
1: En die mensen hebben er echt zwaar last
0: van.
1: Nee,
0: die hebben er heel veel last van. Maar wat?
1: Dus deze mevrouw moest operatief nu, toch?
0: Ja.
1: Een verkleining krijgen.
0: Ah. En dan,
1: we staan er niet bij stil, hè, bij dit soort dingen.
0: Nee, maar ik kan er wel. Ik begrijp het wel. Ja.
1: Is op zich gewoon biohoweega dus dat zo leuk.
0: Nee, ja.
1: En dan kun je wel zeggen van ja, je kunt er zelf wat aan doen, maar kennelijk niet.
0: Nee, maar ja.
1: Kennelijk kun je er niet zelf wat aan doen.
0: Nee, maar ja, als je grote borsten hebt, dan moet je dat dragen. En die vrouwen hebben meestal daar last van. Heel veel rugpijn.
1: Ja, ik weet niet hoeveel kilo's je extra hebt, weet je. Ik heb er nooit echt bij stilgestaan, maar ik werd er net mee geconfronteerd. Dan denk je, oh ja.
0: Nou.
1: Is dan een beetje biohoweega.
0: Ah, maar hoe doe je dat om Janet drie? Het is niks nieuws voor mij.
1: Nee, ik heb ervaring dat je het was. Hè.
0: Ja, nee, het is wel zo. Het is, ja, ik lach erom, maar het is wel zo. Het is wel heel een barca-probleem voor de vrouwen met grote borsten natuurlijk. Ja, ik kan er operatief.
1: Gaat continu mis bij mij, hoor.
0: Nee, maar wij horen je wel, hoor. Ik weet niet wat er misgaat bij jou, maar wij horen je wel.
1: Toch, dan is het toch mijn vervelende koptelefoon. Ja. Krak, krok, krik, krak, krok, krak, krak.
0: Ja. Maar goed, voor die vrouwen is wel je enige cheese. Hey, operatief kun je het laten verkleinen. En dan hopelijk ben je dan van het probleem af.
1: Ik moet even kijken wat er met mijn koptelefoon weer is. Maar heeft al die dagen goed gewerkt, hoor.
0: Am nani kaap hele kutje. Als aan weer het,
1: hè, man. Ja,
0: ham dus als je naar mijn bestelkartie.
1: Kom.
0: Ja, en nu, ja.
1: Toen had mij wel Sunega mooi, toch?
0: Hij had toch wel mooi, Sunila.
1: Maar hij had niet naar Sunila mooi, dus dat had maar koptelefoon. Waarom heb je hier kutje gerbala? Het is nou man aan koptelefoon. Je kunt liever een paar van eentje nemen van een paar.
0: Hamboli, toch? Als China zijn bestelker, de Kaatgo, dan heb je ook misschien iets wat werkt. Oké.
1: Beweer je dat die Chinese dingen beter werken?
0: Nou ja, dat ook weer niet. Maar ja, dan heb je wel... Nou ja. Maar goed.
1: Oké.
0: Maar hoe ordent je problemen? Doe je het niet meer niet, toch?
1: Nou ja, is toch een probleem ook, hè?
0: Ja, het is zeker een probleem.
1: Dus als je sap kooi ke kush na kush hai ga, trouwens. Ham gali datra lage meet karwai li apen... Kaise bolega? Al die waardes kun je toch laten meten?
0: Ja.
1: Vitamine, I, O.
0: Suikerwaarde, wagera, dat soort dingen. Ja.
1: Ai. Cholesterol. Dat er wel met belker. Ik heb het thuis, toch?
0: Ha.
1: Kisuna, sap chi joan, ik dan perfect bat, hoor. Hoe voel je je?
0: Ha.
1: Hamboli ooit zien voelken in deze mama. Maar ik weet niet of het perfect is dan.
0: Ja.
1: Dus wat ik wil zeggen eigenlijk daarmee, laat je waardes controleren.
0: Ja.
1: Sunewalo.
0: Ja.
1: Laat af en toe even controleren of je, wat doe je?
0: Door suiker, door cholesterolgehalte, dat soort dingen kan je laten opmeten. En bloeddruk, wagera. Is dat je een kabel? Meten kerwaaien, dan weet je ook wat de staat van jouw lichaam is, toch?
1: Aha, dus ijzer bechecken waar je...
0: Ijzer waar?
1: Hamne ni HB or kaini kan kon chi sab ankruis kar dhariye sare ke
0: ha
1: hai
0: and
1: dus ego lab formulaer mangiye bas apne ankruis kar diye sab
0: sab chi jo hamar tu check karaj
1: maar is toch wat, hè?
0: Ja, maar kost zoiets wat? Ik bedoel,
1: het is allemaal gratis, toch? Allemaal inbegrepen.
0: Oké, dus dan kan je één keer per jaar.
1: Genoeg, leuk.
0: En doe je één keer per jaar of zo?
1: Nou, het plan is nu dat ik het elk half jaar ga doen.
0: Elk half jaar?
1: Op leeftijd wat jij hier, toch? Dus dan krijg je dat advies van meneer. Is het niet verstandig dat we halfjaarlijks... Dat best, joh.
0: Ja.
1: Zo, nou, je moet even ernaartoe. Ze prikken eventjes. Het is echt een werk van niks. Dus ik doe je me dit met hoge jaar, Chijwa. Kijk nou mooi deze.
0: Nee, natuurlijk. En dan als je die mogelijkheid hebt, moet je zeker gebruik van maken. Sabkoi.
1: Maar iedereen heeft die mogelijkheid. Ha,
0: dus
1: alleen we maken er geen gebruik van. Dus, wees niet zo lui. Word
0: zeker.
1: Actief. Ga een afspraak maken.
0: Direct.
1: Bolde toe mangen, je hebt een sabkoon checker. Waar we
0: Hamala jane ki ham mooi baati ki na baati ki hama machine ya mooi kama ki na kama hoy.
1: Da tarwa humme batai ki sab mooi hai yaar. Humme chahiye okay batawe ki kitna ek full ba wel lekker of niet lekker. Die dokter vertelt aan mij van meneer, alles ziet er helemaal tip top.
0: Alles is tip top, dus je kan even een half jaar vooruit, hè?
1: Zoiets. Hè?
0: Ja.
1: Ai,
0: ja.
1: Dus die bia, hè?
0: Bia wat?
1: Over die bia, dus gisteren sprak ik met Sudhir.
0: Ja.
1: Ik weet wel wat de reden was, want hij had een bia in de familie.
0: Ha.
1: Dus

0: पहले के ब्याह कैसे रहा और ई साइड के ब्याह एगो नौता
1: या
0: पहले के नौता तो के ख्याल हो गया लोहित
1: ढेर
0: दिन के बाद सन्नाम के बाटला तो दार बखे मलातरो के नहीं kwam je als familie bij elkaar, of vriendengroep, of kennissengroep.
1: Ja.
0: Iedereen herkent het wel. En dan ging je samen kohora snijden. Alu-chile.
1: Ja.
0: Supergezellig was dat.
1: Gezellig, ja. Was heel gezellig, ja.
0: Alleen je had wel mensen nodig die dat wilden doen, anders stond je er alleen voor.
1: Ja.
0: Maar het systeem werkte wel.
1: Ha.
0: Mensen gingen elkaar helpen.
1: Ja.
0: Dus pahile aise hovatra, dus mannen gingen dan bij elkaar zitten. Die vrouwen deden andere dingen vaak. En mannen gingen dan schillen. Was super leuk, echt
1: ja,
0: waar.
1: Zeker.
0: Die mensen die dat meegemaakt hebben, jullie hebben echt een gouden tijd meegemaakt.
1: Zeker.
0: Ooi met Tori, hoewe,
1: het was een happening. Een haptab harse. Maar je bent begon meteen met eten, maar pahile tintia banavata, zo'n toch?
0: Age tintia, zo'n naam tintia banavata.
1: En versieren en dan...
0: Oh, echt zo'n dan ga je met frigie papier dat versieren. Maar die Maro bijvoorbeeld, hè?
1: Hey.
0: Die Maro wordt nu gehuurd, toch? Altijd, bijna altijd. Maar pahile hem ook Maro banavata rehli.
1: Ja.
0: तब मारो बनावे के बाद मारो हिलावत रही ली हम लोग आइंदे पे भी दोस ऑल दी थिंग वेर द दर अफहाल्ड एंड दी नौ जोन अल्लाह बराती लोगन दी नेम दी नाम दी स्पेल ओक मे गिल्स अस फर्सीरिंग
1: या
0: दोस tegenwoordig gebeurt dat allemaal niet, hè, Lloyd?
1: Nee, ja,
0: want die Maro wordt gehuurd om een kontje toe hielen. Ja. Symbolisch wordt er gehilaan, hè?
1: Nee. Maar ja, we leven ook in een andere tijd, hè? Dus eigenlijk doet ze Jamana raha. Doet ze Jamana hega.
0: Dus tegenwoordig het gemak dient de mens. Je hebt een cateringbedrijf die je inschakelt.
1: Ja.
0: Die komt daar. Je hebt geen enkele babaal. Alles is geregeld.
1: En jij hoeft alleen maar naar de kapper te gaan. Op een nagel. Een mooi kapra kinseke en dan kom je gewoon feesten. Want dat is wat gebeurt.
0: Mousi, Pua, Nani, Aji, die gaan tegenwoordig maar één ding, hè, Lloyd. Ze zijn 3 maanden bezig met kon kapra pahinabe. En ze zijn 3 maanden bezig, kan je zeggen, barwa hamar.
1: Maar barwa is belangrijk.
0: Maar niemand denkt meer, kan je zeggen, bara banakhoi, kan je zeggen, roti
1: belakhoi.
0: Nee, we hebben andere zorgen gekregen.
1: Ja.
0: Dus die zorgen zijn niet minder geworden, maar zijn andere
1: luxe,
0: zorgen
1: luxe
0: geworden.
1: Zorgen geworden. Hè?
0: Ay boy, het is allemaal veranderd. Hè,
1: maar
0: vroeger kwam abetalik hobega toras, hè?
1: Ja.
0: Maar het gaat wel minder worden. Vroeger, kan je zo wat raad, dulha parchatri, hem lukt toch? Nee, sapre, dulha sapre.
1: En dan heb je nachania.
0: Abbe hovega, gelukkig. Maar dire, hoe denk je, kamti hojaiga loy. Dus die dingen zijn juist leuk om mee te maken.
1: Zeker.
0: Baraat ai, toeter kari, jahannamak toeter kari, gewoon toeter hojaiga, pup. Dus ja, dat maakte het wel heel mooi, vond ik.
1: Ja.
0: En tegenwoordig is het gewoon, er is een dansfeest.
1: Ja.
0: Een soort receptie noemen ze dat dan.
1: Ja.
0: Dan komt er een band en dan wordt er gedanst en klaar.
1: Ja, het is meer feesten, hè?
0: Het is wel leuk. Carrière, vooral carrière, zo nevalo.
1: Ja.
0: Maar het is niet meer vergelijkbaar met hoe het vroeger was.
1: Nee, ik kom boena. Maar doula partje bij het ook hoor, toch?
0: Ja, bij Hovega, je baraat AW wel.
1: Ja, maar om dat ding te maken, kun je een lolina of zoiets? Dat maken ze toch wel nog steeds? Of ook een cabaret kino in een gekompe?
0: Nee. De Dulha Parchaiga, dan maken ze dat wel. Maar meestal heb je nou toch?
1: Nou
0: bereidt het voor. Dus abbe Hovega, Hamnabolila na Hovega, maar steeds Kamti Hovega.
1: Ja.
0: Alleen de vorm die we vroeger hadden, die saamhorigheid.
1: Nee, dat is voorbij.
0: Samen met elkaar oplossen.
1: Helemaal voorbij.
0: Dat is echt vervlogen tijden.
1: Ha.
0: Ook cabina lood kaiga biertje.
1: En nu het koffiemoment.
0: Oh ja.
1: Toch?
0: Ja, Lloyd. Ja, wacht.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja. Het was een hele lange loop. Je hebt er heel lang op gewacht op die koffie.
0: Jew met Jew.
1: Ja. Jew met 19 september, dan is het zover. The Greatest Voices of Bollywood met Ayaan Mukherjee, Maus Milberoy, Shekhar Kumar. En we hebben natuurlijk ook Nizam Wagidzijn, Boyke Datadien. En er zijn nog wat kaarten beschikbaar. De heer Nijga, doe op Nintakel op meervaart.nl. Dus...
0: Aan
1: gaat toetakelen. En heb jij een stadspas? Mensen, heb jij een

0: staspas, dan kost jouw kaartje maar per staspas €3,50. En ik kan go kursi baki regen. Maar voor de rest is het in een barrelhega. Er zijn nog wat plekken beschikbaar. Doe op netakle, kom met familie 19 september, zaterdagavond in de Meervaart. Het wordt een mooie, prachtige avond. Toch, Janen?
1: Ja, zo is het, zo is het. Ik zie dat Checher Kumar, ha. Die heeft me net een bericht gestuurd. Toen waren zoenen.
0: Ha, bol. Direct zo nou, zo.
1: Wacht even.
0: Ha, zo nou. Dan horen de mensen meteen Kikon bericht. Partij. Hopelijk is het wel een nette bericht, hè? Toch een partij zeker.
2: Hi, hello. Namaste, Shastriyakaal. Assalamu alaikum. Mijn naam is Checher Kumar. Aanstaande zaterdag 19 september. Meervaart, Amsterdam. Greatest voice of Bollywood. Ik ben ook daar. Mij bij wapen hoe. Bhaiyo, apne jitne bhi family hai, dost hai, jitne bhi jo bhi hai, aap unko leke aaiye aur suniye. Ye program bahut hi alag hai, kyunki Ujala jab bhi program karta hai, to usme kuch na kuch alag hi kuch rehta hai. To main aapke samne ek mukhda dikha sunaunga aapko. Aapko please टेलीफोन करके भाई आनंद को बताना है कि कौन से सिंगर ने इसको गाया था. सुनिए.

0: ये आपको बताना है भाई आनंद को। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम
1: वालेकुम। नाउ hey Anand,
2: ik weet niet wat die man gezongen heeft.
1: Ik weet ook niet wat hij gezongen heeft, maar mensen, vertellen jullie ons via 020-363-0808, dus 020-363-0808. Kon Ghana, welk couplet van
2: Kon Ghana? Shekhar
1: Kumar Guys. Ik weet het niet hoor.
2: Ik ook niet hoor. Ham cabina zo'n liedje, Dwyer.
1: Ham cabina zo'n liedje. Malum, hè? Ik zou het niet weten. Maar het wordt een mooie avond met Mumbai Beach zaterdagavond. Dus toen een keer oude keer periga, dikke keer periga, zoen keer periga. En je zit lekker op een mooi koersje toe bij je. Kijk maar zelf op meervaart.nl. Konja gaat hier. Maar het is bijna uitverkocht.
2: Toekikker fan, wat hij looit.
1: Ham Bati fan eigenlijk van Shekhar Kumar. Shekhar Kumar en niet. Dan waar je te zijn.
2: Hoe doe je ook even zo wat, hè?
1: En Mosmi ook, hoor. Mosmi ook, hoor. Dus, maar deze twee vind ik... met name Shekhar Kumar. Om Shekhar Kumar op gawe hega. Hoe na taken het tekst weg, of wat dan ook. Om na iPad per taken tekst. Hoe gewoon uit het hoofd gaan. Of wie ga ik heb hier naadje. Dus die man is ook een performer, hè?
2: Zo is dat. Maar weet je wie ook een entertainer is?
1: Hakon Hege, kijk hier.
2: Ayan Mukherjee.
1: Ik heb hem nog nooit meegemaakt, dus dat gaan we zaterdag
2: dus
1: meemaken.
2: Daarom, mensen moeten dat komen meemaken. Die man is echt een entertainer. Jongeman. India Seba. De manier waarop hij een show geeft, is echt om te smullen.
1: Ja?
2: Super, super leuk, super gaaf. En Boyke natuurlijk, Boyke Datadin. Ik dan serieus hoe gaan we gaan boyken? Nou, de keer gaan
1: ze. Hoe gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we
2: gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan
1: we gaan
2: we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan
1: we gaan we gaan we gaan we
2: gaan we
1: gaan we gaan we
2: gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we
1: gaan we
2: gaan we gaan we gaan we
1: gaan
2: we gaan we gaan we
1: gaan
2: we gaan we gaan we gaan we gaan. Ze kunnen geen bara maken en ze willen het ook niet.
1: Dus
2: die ouders zijn vervlogen.
1: Dan is het een probleem. Een probleem hebben de ouders. Die hebben het niet overgedragen. Nazi Kailabat heb een lurkenke van zoen. Toen een keertje henga zie ik een roti banaken, bara banaken.
2: Het probleem ligt bij de vrouwen. Punt.
1: Oh!
2: Is dat iets ouderd gehad met haar?
1: Ouderd gehad. Hamlo gehad met haar. Als die vrouwen dat niet gedaan hebben, ja, nou ja.
2: Mannen kunnen alleen maar praten, ze kunnen niks.
1: Nee, dus vrouwen.
2: Ouderd logen hardam samharis basabia. Die vrouwen willen dat niet meer.
1: Ja.
2: Ze kunnen het ook niet meer.
1: Ja.
2: Hoeveel jonge vrouwen kunnen nog roti maken, Lloyd?
1: Bout kamti. En ik vind het jammer, hoor, want.
2: Hoeveel jonge vrouwen kunnen bara maken?
1: Ik zoek juist een vrouw die lekkere bara en roti kan maken. Maar kan
2: Namiliaska. Hamme hai go tor khati. Machina ke ba wel bichari.
1: Dus vrouwen, wie de schoen past, trek hem aan. Dus trek het je zeker aan. Ki tulong napen, larken kies ik helemaal bij roti banake, bar banake.
2: Tulong
1: is schuldba. Anand, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Ja, de kaap de zoenen heen. Coffee, chai, middagshow. Met Anand Chandrika Singh en mij, Lloyd Mahabir, staat op in je programma. Vanmiddag om 5 uur wordt het herhaald. En vanavond om Kullerieben, half 11 weer herhaald. Keer zat hij koffie, chai, middagshow. Een fijne middag, mooi zijn hier. En let op jezelf. Oude meerpaas, ouwe. Nakhabrouw.

Je bent helemaal bijgepraat vandaag. Met het nieuws van vandaag. En vandaag praten ze in Den Haag waarschijnlijk nog uren. Over geld, belastingen, migratie, wonen, zorg. En vooral wie met wie wil samenwerken. Maar wij eindigen vandaag iets eenvoudiger. Je hoeft niet iedere discussie te winnen. Je hoeft niet overal op te reageren. En je hoeft ook niet ieder probleem vandaag op te lossen. Soms is het genoeg om te weten, hè? Dit verdient mijn energie en dat niet. Dus koffie erbij, chai erbij en muziek erbij en Ujjal Radio doorzaat. En laat Den Haag vandaag maar even voor zijn eigen hoofdpijn zorgen.

Zujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jette weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio.